0: zin passen.
1: Hoe waanzinnig is het idee los te zijn van je. Mooie dag heb ik gekend met je. Dagen van pijnlijke uitlatingen heb ik ervaren met je. We hebben samen gelachen om onze stomme misvattingen. Niks is voor eeuwig, maar zo waar als ik besta, zo waar zijn mijn gevoelens voor je. En ondanks alles, zie ik mezelf er niet zonder je.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Lim FM. Mijn naam is Annemarie Sanchez. Hai gobuna ngayu. Misschien gaat u door pijn, boosheid, verdriet of heeft u schade geleden door de wateroverlast van de afgelopen dagen. Niet prettig, maar weet dat de Heer met ons is en dwars door elke omstandigheid blijven we hem prijzen en danken. En zo banen wij de weg voor zijn heil, zegt David in Psalm 50.

Yes, een lied voor de grote koning Jezus. Gods zoon die kwam als mensenzoon. Als een knecht heeft hij zijn leven afgelegd.

vandaag had ik een ander onderwerp in mind, maar de Heilige Geest leidt. Dus zal ik spreken over hemelvaart. Klinkt voor sommigen een beetje vreemd, hè? Dit woord is een samenstelling van hemel, de woonplaats van God, en vaart, van het werkwoord varen, wat hier betekent gaan of reizen. Het is een dag die een beetje verwaarloosd wordt door gelovigen in Christus, ook in Suriname. We gedenken Jezus' geboorte, staan stil bij zijn dood op Goede Vrijdag, vieren zijn opstanding met Pasen, en dan wordt het even stil. Terwijl sommigen van ons als kind hebben gezongen...

doen. Opvaren, gaan. Maar zo lees je, in een verstand zou je zien. Maar wanneer je groeit in het geloof, ga je inzien hoe essentieel ook dit is, hemelvaart. En ik ben dankbaar dat de Evangelische Broedergemeente een dagtekstenboekje uitgeeft, waarin we worden herinnerd aan al die gedenkdagen. Dus ook Hemelvaartsdag. Dit feest valt 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren. Al dit op een donderdag. En in dit jaar 2026, op donderdag 14 mei, staan gelovigen in Christus over de hele wereld stil bij een bijzondere gebeurtenis. De Heer Jezus ging terug naar de hemel. We hebben net gezongen over zijn missie op aarde. Jezus stierf plaatsvervangend voor de mensheid aan het kruis, werd begraven, maar stond na 3 dagen op uit de dood. In het evangelie naar Lucas en in de Handelingen der Apostelen is deze Lucas aan het woord. Hij was arts en behoorde tot de vertrouwensgroep, we kunnen zeggen de inner circle, van 12 leerlingen van Jezus. We lezen in Handelingen 1 dat Jezus na zijn opstanding nog 40 dagen op aarde was. Dan weet u van waar 40 dagen na Pasen. 40 is een getal dat we steeds weer tegenkomen in Gods woord. Hè? Misschien een andere keer meer hierover. Maar in ieder geval, Jezus is aan velen verschenen en heeft gesproken over het Koninkrijk van God. Toen kwam de tijd voor de Heer om terug te gaan naar de Vader. Judas Iscariot had hem verraden, dus waren er 11 overgebleven. En met hen ging Jezus naar de Olijfberg, dichtbij Jeruzalem. En hij gaf hen nog instructies. Handelingen 1 vers 9. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Lobiwang, de leerlingen moeten verbijsterd zijn geweest. Ze bleven naar boven staren. 3 jaar lang hadden ze met Jezus opgetrokken en de Heer had hen eerder gezegd dat hij zou weggaan. En waarom? Hij zou weggaan. Maar nu pas drong het tot hen door. Zijn taak op aarde was voltooid.

voltooid. Letterlijk ging hij omhoog. Wauw, wat een wonderlijke gebeurtenis. Voor velen lijkt het onwaarschijnlijk, maar het is waar, want Gods woord zegt het. Wetenschappers zullen misschien sceptisch zijn, want we weten vanuit de natuurkunde dat er een zwaartekracht bestaat. Dat hebben we op school geleerd. Als je springt, kun je doen wat je wil, je voeten komen gelijk daarna weer op de grond. Daar zorgt de zwaartekracht voor. De aarde trekt alles naar zich toe. Voorwerpen blijven niet zweven, maar ze vallen gelijk weer naar beneden. Het is goed als u zelf wat informatie erover gaat zoeken. Ik las op een natuurkundesite niets zo gewoon en tegelijk zo ingewikkeld als zwaartekracht. Het houdt ons op de aarde, het zorgt voor dag en nacht, voor eb en vloed en onze seizoenen. We kennen het dus heel goed uit het dagelijks leven. En op hetzelfde moment zit het, als je er dieper over nadenkt, best ingewikkeld in elkaar. En gelijk hebben ze, ingewikkeld. Maar hoe kan het dan dat Jezus van de aarde opstijgt? Voor velen een mysterie. Maar voor hen die geloven in Elohim, de schepper van hemel en aarde en al wat leeft, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de machtige van Israël, mag het geen mysterie zijn en niet ongeloofwaardig klinken. Jezus ging tegen de zwaartekracht in. Hij oversteeg deze kracht omdat hij God is en zelf die kracht heeft ontworpen. Drievuldig God die één in wezen zijt, weet u nog? Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is een groot wonder. Jezus heeft deze natuurwet opgeheven en zo Gods almacht en kracht laten zien. Want de schepper staat toch boven zijn schepping? Gewoon awesome. En dat al zou moeten maken dat we de hemelvaart van Jezus in gedachten houden. Maar, Lobiwang, de betekenis is veel groter, gaat veel dieper. Hemelvaart markeert het moment dat Jezus terugging naar de hemel om gekroond te worden tot koning der koningen en heere der heerscharen. Want hij heeft zichzelf vernederd door God te gehoorzamen tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem ook de hoogste eer en de allergrootste macht gegeven.

Geliefde, Goede Vrijdag en Pasen hebben we herdacht. Nu hemelvaart. Maar het stopt daar niet. Tijdens Jezus' zijn bediening op aarde was de Heilige Geest al aan het werk. Want in Matthäus 2 lezen we dat toen Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper, Gods Geest op hem kwam en God de Vader zelf hem bevestigde als zijn geliefde zoon. En Lucas zegt in Handelingen 1 dat door de Heilige Geest Jezus opdrachten had gegeven aan zijn volgelingen die hij had uitgekozen. En voor hij naar de hemel terugging, had hij zijn leerlingen beloofd, en dat staat in Johannes 16, het is beter voor jullie dat ik wegga, anders kan mijn helper niet bij jullie komen. Maar als ik wegga, zal ik hem naar jullie toezenden. En straks met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Maar tot dan staan we stil bij hemelvaart. En er is nog meer. Ik las eerder Handelingen 1 vers 9. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En vers 10 vervolgt met, terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileese mannen, wat staan jullie daar naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie weg in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkeren als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. We mogen terugkijken op het leven van Jezus op aarde en vooruitzien naar de herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar Lucas wijst ons erop dat we mogen uitzien naar zijn terugkeer. Maranatha, Jezus komt en hij zal dan oordelen de levenden en de doden. Intussen moeten we aan het werk. Voordat God onze ogen had geopend, waren we in het donker. Hij heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis en overgeplaatst naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dus moeten we anderen die niet in Jezus geloven en hem nog niet hebben aanvaard als verlosser, vertellen over de blijde boodschap van hoop en redding en eeuwig leven die hij geeft. Niemand weet wanneer Jezus terugkomt, alleen de Vader. Maar komen zal hij die zit op de troon. En onze keuze nu zal bepalen waar we later de eeuwigheid zullen doorbrengen. So we've got no time to lose. En gelovigen in Christus, wake up. Tenodef Sribi, want zoveel dwalen nog in het duister, terwijl we die opdracht hebben in Matthäus 28. Ga dan in zijn naam, verkondig Jezus' naam. Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht en verkondig Jezus, redder, verlosser en Heer. Jezus is Heer. Halleluja. Amen. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. Een fijne herdenking van Jezus' hemelvaart toegewenst. De Heere zegene en hij behoede u. Amen.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: The Notification on Lim.
3: Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
4: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
1: Number one.

0: Limitless. Number one on Lim. Unbeatable. Number one.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Pi, mano suari tongo.
1: Lim FM, omdat het anders kan.
2: If ya lobby sefi tegim fire lobby me. Teke te analise samanai holigonigi. Matere pire tifi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Mea denki. Baby.

0: vitaminen, vitaminebehandelingen, kortom alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Lim FM, you know, said this is Neyman representing the best radio in Suriname. Ring, ding, ding, ding, ding.
3: The notification on Lim.
0: Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel.
4: Omdat het anders moet, Lim FM.

0: Mayra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
3: Slim Radio.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, tanti de, ukondoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odofu na de. En abeskopu fti de, dat takso. You prodo mooi, maar you prodo lati. En dat wil zeggen, mijn mensen, trots je er keurig uitziet, ben je veel te laat voor het feestje. Met andere woorden, mosterd na de maaltijd. You prodo mooi, maar you prodo lati.

0: jammer.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van woensdag 13 mei, pindasoep met kip en zoutvlees, herheri met zoute vis, gevulde soppropo, kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet maar.

0: Mees, afgedraai, gehoor en beluister. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Vi se fi te gim fa yolo bi mi. Te ke te analise sa manai holi goni gi. Ma te repire ti fi konko gi de le toli. Bebe dai mu accident. Ta ki hoi gregi moni. Me adenki. Bibi te ade a pecheko. Yu fufu mi ati son def soto. Ala sa o me kede wan boko. Ma ta giren ta ki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai me ke fidi. You love me nice, I mean money more. And I say, Dishamyangai, Dai, holy mino, Nalosimio, Dishamyangai. Eh, Bosimino, De Achebon, Fudim Jangai. Eh, Lemefem, holy mino, Nalosimio, Dishamyangai. Lemefem, Bosimino, De Achebon, Fudim Jangai.
1: Yeah, man, Delemo Del, I tell.
2: Stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na nga one new stabiel job. If you ready for roko ki BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city komoro hei kwa opleiding. If you ready for roko na nga de K9 dago, drones, scanners, na nga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boel ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
4: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.
5: Snoop Productions presents
6: another one.
5: Chelle Lister, nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
6: 22, 23 en 24 mei.
5: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van snieuw.sr. Chelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
6: 22, 23 en 24 mei.
5: Theater Thalia, kaarten op de website van snieuw.sr.
7: Middag jou wel.
8: De spanning stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brokkie en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brokkie tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het SZ Stadion. Reset de volgende stap richting het kampioenschap. Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League. Powered by GoTo, Telesuur, Sudibet en Fernandez Sportrate. United towards the next major goal.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 13 mei. Er is onlangs onduidelijkheid ontstaan bij de Raad van Commissarissen van de TAS, de Telecommunicatieautoriteit Suriname, met de benoeming van Emmanuel Scheek tot president-commissaris. Scheek volgt Ryan Abrahams op als president-commissaris. Echter is er nooit formeel aan Abrahams medegedeeld dat hij ontslagen is. Lim FM maakte contact met Abrahams en hij uitte zich als volgt.
1: Ik heb voor de verkiezingen zelf al aangegeven ambities of interesse te hebben voor de functie van president-commissaris bij TBSUR. En ook mijn krachten te geven aan de e-gov-commissie van de van het kabinet van de president. Mocht de NDP de verkiezing winnen, daarvan was ik ook wel eigenlijk overtuigd dat die gewonnen zou worden. Na de verkiezingen heb ik het via de officiële kanalen, dat is via het wetenschappelijk bureau van de NDP, mijn brief met mijn ambities geschreven. En eigenlijk is het gewoon heel stil geworden daarna. Ik heb niets erover gehoord. Ik heb krachten aangeboden. Overigens heb ik ook mijn krachten aangeboden voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Uiteindelijk ben ik begin februari uitgenodigd voor een gesprek. Ik dacht dat het 5 februari of zo was. Waarvan ik dus dacht dat ik eigenlijk op de brief werd ingegaan. Maar in het gesprek is toen aangegeven dat er al iemand op het oog hadden voor TBSUR. En dat ik dus toen werd ik eigenlijk gevraagd om president-commissaris bij de TAS te worden. Op dat moment was ik ook niet op de hoogte van de perikelen die er daar speelden op dat moment. Dus ik heb sowieso bedenktijd gevraagd om daar een besluit over te nemen. En ik heb dat op 9 februari geaccepteerd, die functie. Ik heb eigenlijk daarna helemaal niets meer gehoord. Dat ik in de media vernam afgelopen maandag dat er iemand anders in die functie was. Ben ik gewoon verrast erdoor. En ook de beschikking is eigenlijk daarna pas naar boven gekomen dat ik in principe al benoemd was. Ik ben nooit daarvan op de hoogte gebracht. Er is ook nooit een intrekking daarvan geweest. Dat is eigenlijk het verhaal erachter.
0: Heer Abrahams, we houden dat even vast. U bent prescom geworden van de TAS, een heel technische functie. Hebt u de competenties wel?
1: Ik ben zelf van mening dat ik die competenties wel heb. Ik heb

0: Meter, help offset the fund, the ICT opleiding bij PTC. Dus ja, ik denk dat al die dingen wel voor zich spreken.
1: Als we toch teruggaan, u bent er al een beetje op ingegaan, maar wanneer bent u, ik wil deze vraag toch stellen, ik stel het toch, wanneer is er aan u medegedeeld dat er een nieuwe Prescom zal worden geïnstalleerd?
0: Het is nooit medegedeeld. Zoals ik eerder aangaf, heb ik het in de media moeten vernemen. Dat er een andere Prescom is. Ik heb intussen ook wel met Emmanuel Scheek vanmorgen wat contact gehad daarover, over de app. Over het is gegaan. Want hij voelt zich ook wel schuldig dat hij... dat hij het niet wist, zeg maar. Maar ja, hem treft geen blaam, dat heb ik hem ook wel gezegd. In deze.
1: Maar bij uw aanstelling tot president, commissaris, zou u hem voor korte tijd waarnemen? Wat is afgesproken? Hoe zit dat?
0: Nou, er zijn gewoon afgesproken dat ik daar geplaatst zou worden. Ik heb daarna achteraf vernomen dat dus de toenmalige, of intussen, hij was in principe al uit functie gezet toen. Dus dat er daar geen leiding was bij de raad daar. En het zou eigenlijk de bedoeling zijn om het in elk geval deze hele regeringsperiode af te maken.
1: Ja.
0: Dus, maar alleen heb ik gewoon niets meer gehoord nadat ik het heb geaccepteerd. De benoeming zelf heb ik gisteren pas gezien. Dus dat het eigenlijk al aan beschikking was.
1: Hoe verder met deze case?
0: Wel, ik ben uitgenodigd voor een gesprek bij de president. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik heb gevraagd naar het onderwerp, heb ik helaas niet gekregen. Maar ik ga er naartoe. Ik zal luisteren wat er wat gezegd wordt. Ik heb er eigenlijk verder niets over te zeggen. Ik vind het wel jammer dat mijn naam door het slijk wordt gehaald, alsof ik friends and family beleid, alsof ik geplaatst word ergens of ergens geregeld zou worden, terwijl het eigenlijk niet zo is. En ik in principe ook wel de juiste papieren heb, om het maar zo te zeggen, om zo'n functie te vervullen.
1: Heer Abrahams, ik heb deze vraag overgeslagen, maar waren er al enkele belangrijke werkzaamheden of ontwikkelingen waarmee u bezig was bij de TAS die nu gestremd worden?
0: Nee, dus ik ben eigenlijk nooit medegedeeld dat ik al de president-commissaris was daar. Dus ik heb officieel ook niets kunnen doen. Ik heb wel op de achtergrond in voorbereiding naar de benoeming natuurlijk wel maar ingelezen over de statuten, wat het allemaal inhoudt. Ik heb me wel ingewerkt in de... of mezelf klaargemaakt voor de functie, om het maar zo te zeggen. Maar ja, dat is terzijde.
1: Men heeft u nooit formeel geïnstalleerd, zegt u dat? Begrijp ik het goed?
0: Ja, klopt, ja. Dus ik heb alleen geaccepteerd op 9 februari, maar ik heb daarna helemaal niets meer gehoord wat ik in de media heb benoemd, dat Emmanuel Scheek is benoemd tot president-commissaris. En de dag daarna is de beschikking in de media gekomen ook, waarin dus eigenlijk staat dat ik al zelf vanaf 8 februari benoemd was. En ik heb eigenlijk 9 februari zelf pas geaccepteerd. Dus ik weet niet hoe die tijdlijn allemaal in elkaar zit. Maar ik ben officieel nooit op de hoogte gebracht. Van dat ik al benoemd ben in de functie.
1: Ja. Dus je hebt ook nooit kennis gemaakt met de overige leden van de raad? Ook niet met de directie?
0: Nee. Helemaal niet. Ik heb enkele leden van de raad wel gesproken, omdat ze ook op de hoogte waren dat het eraan kwam, om het maar zo te zeggen, maar niet dat het al officieel was. En een beetje van gedachten gewisseld, maar dat is niets formeels.
1: Heer Abrahams, aan het begin van het gesprek sprak je over ambities. Hebt u nog ambities om elders te worden ingezet?
0: Nou, ik wil het land helpen, om het maar zo te zeggen, waar ik kan. En mijn expertise is in de In elk geval in de ICT en de telecom...

0: op die gebieden. En ik ben altijd bereid om een bijdrage te leveren aan mijn land. Ja, ik zal het overwegen als ik ergens voor gevraagd word. Maar in principe, ja, hoeft het voor mij ook niet speciaal hoor. Ik heb een goed draaiend bedrijf. Ik heb het in principe ook al druk genoeg daarmee. Dus waar ik een bijdrage kan leveren, doe ik het graag. Maar het moet ook wel op een richtige wijze gaan. En ik heb dan liever ook niet dat, mijn naam door het slijk wordt gehaald in de procedures die daarmee gepaard gaan.
1: Uw naam is door het slijk gehaald. Wanneer, hoe is dat gebeurd?
0: Nou, dus ik heb, ik ben ook op social media en ik lees allerlei berichten vanmorgen als in reacties op de nieuwsartikelen, alsof ik daar geregeld ben en daar niet thuis zou horen. Terwijl in feite ik eigenlijk ook nooit daar heb gezeten. Maar indien dat wel zo zou zijn, dat ik in elk geval wel ook ja, geschikt ben voor de functie. Dus ik vind dat wanneer iemand wordt benoemd, er wordt meestal ook wel geplaatst waarom de persoon benoemd is in die functie. En welke vaardigheden en diploma's en ervaringen die persoon heeft. In dit geval ben ik nooit benoemd, dus dat is ook niet erbij gezet. En er wordt een hele andere draai aangegeven op social media in elk geval.
1: Ryan Abrahams, de gewezen president-commissaris bij de TAS. We hebben met hem gesproken omdat er onlangs onduidelijkheid is ontstaan met de benoeming van Emmanuel Schiek tot president-commissaris. Abrahams is nooit formeel medegedeeld dat hij ontslagen is geworden. De Nederlandse overheid heeft ruim 200 miljoen euro ter beschikking gesteld voor projecten ten aanzien van het slavernijverleden. Daarvan is ruim 66 miljoen voor Suriname bestemd. LimFM sprak Armand Sunder van de Nationale Reparatiecommissie. Hij heeft samen met andere organisaties een brief gestuurd naar de Surinaamse president. Dit omdat zij van mening zijn dat Suriname de regie in handen moet nemen ten aanzien van het besteden van de middelen.
2: Wat er geëist wordt door lokale organisaties, Afro-Surinaamse organisaties wel te verstaan en personen. En personen en organisaties in de Nederlandse diaspora is dus dat de regering ingrijpt in het proces van wat wij noemen na de comma. Op 19 december 2022 had de Nederlandse toenmalige premier Rutte, die had verklaard dus dat er een vorm van herstel zou komen. En er is toen in de Nederlandse Kamer besloten om niet te willen praten over herstelbetalingen, maar over een zogenaamd bewustwordingsfonds. En vanuit de Nederlandse kant wil men eigenlijk dicteren van wat er in feite moet gebeuren. En wat wij aan de Surinaamse regering vragen is om in te grijpen in dit proces en te stellen dus dat de middelen, dat zijn dus ongeveer 33 miljoen voor projecten en 33 miljoen voor beleid, om die middelen in een fonds te storten en dat wij dan hier in Suriname zelf gaan bepalen hoe die middelen moeten worden besteed, uiteraard op een professionele en transparante manier. En Oantaknanga, president Abraatori Dizi.
1: Ik heb begrepen dat er bijkans 200 miljoen euro beschikbaar is gesteld door de Nederlandse overheid ten aanzien van het slavernijverleden. Aan welke projecten worden deze middelen besteed? Misschien kunt u enkele van zulke projecten omschrijven voor ons.
2: Ja, nou, die 200 miljoen, dat is natuurlijk een schijntje van wat het slavernijverleden betreft. Wij hebben altijd berekend en ook gezegd dus dat het gaat om miljarden. Om de misdaden tegen de menselijkheid die zijn gepleegd, om daar een soort compensatie voor te hebben. Want je kan die misdaden kan je niet compenseren met geld. Oké. De Nederlandse regering heeft gekozen om geen herstelbetalingen te doen op advies van het parlement in een zogeheten motie Eertmans. Wat men wel heeft gedaan, is dat men 200 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Dat heeft de toenmalige minister Kracht gedaan, heet die mevrouw, geloof ik. En die 200 miljoen is bestemd voor projecten in Nederland, voor projecten op de 6 eilanden in het Caribisch gebied en voor Suriname. Voor Suriname is 66 miljoen bestemd, waarvan 33 miljoen voor beleid. Dus de regering kan dan besluiten, gaat zij een deel van de begroting van onderwijs of een begroting van de, zeg elk ander ministerie versterken met een gedeelte van die 33 miljoen euro. En 33 miljoen euro is bestemd voor projecten die inheemse en afro-organisaties of personen indienen bij een projectbureau aangewezen door de Nederlandse regering om zeg gefinancierd te worden. En die projecten kunnen te maken hebben met educatieve zaken, met bewustwordingszaken, met culturele zaken, maar waarschijnlijk ook met ondernemerschap. Tot nu toe is dit fonds van 33 miljoen nog steeds niet beschikbaar in Suriname. Wel in Nederland en ook op de eilanden. Maar in Suriname nog niet. Dus niemand heeft nog een project kunnen indienen, omdat de terms and conditions om een project in te dienen, die zijn nog niet bekendgemaakt. Maar ons standpunt is, de manier waarop het nu gaat is neocoloniaal, is eenzijdig en dat kan niet. En wij vinden daarom dus dat de Surinaamse regering moet ingrijpen in dit proces en de Nederlandse regering duidelijk moet maken dat de middelen in een fonds moeten worden gestort, dat beheerd wordt door Suriname. Rapportage vindt wel naar Nederland onder meer plaatsvindt. En het fonds moet heel transparant zijn en ook heel professioneel worden gerund.
1: Heer Sunder, hoeveel heeft Suriname dan te brokkelen in de melk als de financiële middelen vanuit Nederland komen? We vragen van de regering dat zij de touwtjes in eigen handen nemen, maar hoe realistisch is dat?
2: Nou, het is zeer realistisch. Het gaat niet om ontwikkelingshulp. Het gaat om betalingen die moeten worden gedaan in het kader van reparatory justice. In het kader van het 10-puntenprogramma van de CARICOM, dat ook ondersteund wordt door Suriname. En in dat kader moeten er reparaties worden betaald. En dus herstelgelden beschikbaar worden gesteld. Het is geen ontwikkelingshulp. Het zijn compensaties voor dat afschuwelijke slavernijverleden, dat nog steeds doorwerkt. En daarom is het zo dus dat wij stellen dat het in een onafhankelijk fonds moet worden gestort, de middelen. Het zijn geen Nederlandse middelen. Het zijn middelen die Nederland beschikbaar stelt voor misdaden tegen de menselijkheid in het verleden en de doorwerking daarvan tot en met de dag van vandaag.
1: De organisaties hebben vooralsnog geschreven naar de Surinaamse president, maar is er ook een brief gericht aan de Nederlandse regering?
2: Nee, er is geen brief gericht naar de Nederlandse regering. Omdat wij vinden dus dat een heel complexe situatie zou zijn. Omdat als je bijvoorbeeld 100 organisaties hebt, dan zie je dus dat 20 zijn bereikt en akkoord zijn gegaan. Dus niet alle andere organisaties hebben gezegd dus dat zij in een later stadium akkoord zullen gaan. En weer anderen vinden het niet opportun. En als je dat zou doen en een brief zou richten aan de Nederlandse regering, dan zou men als tegenreactie weer die verdeel- en heerstactieken die al honderden jaren worden gebruikt, weer kunnen toepassen. Vandaar dus dat wij ons gericht hebben op onze regering. En onze regering willen we overtuigen om middels de diplomatieke kanalen zeg te realiseren dat zeg de transfers gaan lopen overeenkomstig ook wat de CARICOM wil.
1: Armand Sunder, de voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie. Hij heeft samen met anderen een brief gericht naar de Surinaamse president. Daarin wordt gevraagd dat de middelen die zijn vrijgesteld door de, die ter beschikking zijn gesteld door de Nederlandse overheid in een onafhankelijk fonds worden gestort, waarbij Suriname meer zeggenschap heeft. Gisteren is de behandeling van de ontwerpwet houdende de nadere wijziging van de rijwet van 1971 als ook nadere wijziging van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voortgezet. Hiermee moeten onder andere e-bikes en elektrisch aangedreven voertuigen binnen wettelijke kaders worden geplaatst. We voeren nu terug naar het moment in de Nationale Assemblée, waarbij de minister van Justitie en Politie, Harish Munerat, de wijzigingen uiteenzette.
3: Voorzitter, ik wil starten met enkele statistieken van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ik heb vorige week in uw parlement hier aangeboden de statistieken overal van verkeerscriminaliteit en criminaliteit in zijn algemeenheid. Maar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo registreert verkeersongevallen op basis van meldingen van betrokkenen. Sinds maart 2024 worden ook specifiek verkeersongevallen met betrekking tot e-bikes bijgehouden door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Deze data wordt onder andere geanalyseerd door en de Korps Politie Suriname en het Verkeersveiligheidsinstituut, zodat een gericht beleid kan worden ontwikkeld. De cijfers als volgt zijn voor 2024 142 geregistreerde gevallen. In 2025 waren dat 247 gevallen. En voor dit jaar is de informatie van januari en februari binnen. Maart, april nog niet, waren het 28 gevallen. Maar voorzitter, ik vraag u om dit cijfer van 28 niet te onderschatten. Omdat er veel meer gevallen zijn waar er geen ziekenhuisbezoek wordt gevergd. Maar dat er wel schade is en al dan niet lichamelijk leed. Vervolgens had ik reeds aangegeven dat we werken aan de ontwikkeling van een applicatie waarin data van verschillende stakeholders centraal zal worden verzameld en zal worden geanalyseerd. Nou wil ik overgaan, heer voorzitter, tot de beantwoording van de vragen. De regering heeft kennis genomen van de vele vragen, kanttekeningen en de voorstellen van de leden van uw geacht college tijdens de behandeling van het bovengenoemd wetsontwerp in het eerste ronde van het parlement. Voorzitter, alvorens ik hier inhoudelijk op inga, wil ik onder uw aandacht brengen dat het parlement een nota van wijziging is aangeboden door tussenkomst van de president. In het kader van de behandeling van dit wetsontwerp is het belangrijk om op te merken, heer voorzitter, dat in de rijwet van 1971 de normen zijn vastgesteld, evenals de sancties die bij niet-naleving daarvan kunnen worden toegepast. Daartegenover staat in het rijbesluit van 1957 de nadere regels ter uitvoering van van de in de Rijwet 1971 vastgestelde normen opgenomen. Zoals de inrichtingseisen van motorrijtuigen en rijwiel, zandentrapondersteuning en keuring van motorrijtuigen. Voorzitter, om de elektrische voertuigen onder het bereik van de Rijwet en de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen te brengen, is de definitie van motorrijtuigen in de ontwerpwet verruimd. Gezien de systematiek van het geldend rijbesluit van 1957, zoals die thans is opgezet en waarvan de definities en de inrichtingseisen van motorrijtuigen inclusief bromfietsen is opgenomen, is in dit kader in het ontwerp houdende nadere wijziging van het rijbesluit reeds voorgesteld. 1. De definities van motorrijtuigen inclusief bromfietsen om die te wijzigen. 2. De definitie van rijwielen met of zonder trapondersteuning op te nemen. 3. De inrichtingseisen van rijwielen met trapondersteuning als mede van elektrische bromfietsen vast te leggen. 4. Het dragen van valhelmen door bestuurders van rijwielen. 5. Het besturen van een rijwiel te koppelen aan een minimumleeftijd. Dit is voor het rijbesluit, voorzitter. Niet voor die wijziging rijwet. Vermeldenswaard is dat de inrichtingseisen van de elektrische voertuigen, waaronder de hybride elektrische voertuigen of de elektrisch aangedreven voertuigen, ook in het ontwerp houdende nadere wijziging van het rijbesluit zullen worden meegenomen. In dit verband is er inspiratie geput uit het internationaal instrument, met name het reglement nummer 100 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, afgekort VNECE, houdende uniforme voorschriften voor de goedkeuring van elektrische voertuigen, waaronder de specifieke voorschriften inzake constructie, functionele veiligheid en emissie van waterstof. Daarnaast is ook de Nederlandse wet en regelgeving, met name de Wegenverkeerswet 1994 en de regeling voertuigen, eveneens als leidraad gebruikt. Naar aanleiding van de vele vragen, de kanttekeningen en de voorstellen van de leden van uw geacht college, is de definitie in de ontwerpwetten nader bekeken. Op deze definitie, heer voorzitter, kom ik later terug. Ik zal thans ingaan op de beantwoording van de gestelde vragen, de geplaatste kanttekeningen en de gedane voorstellen. In uw geacht college is gevraagd naar het doel van de ontwerpwet. Alvorens daarop in te gaan, is in dit kader ook van belang om stil te staan bij het probleem, de oorzaak en de gevolgen daarvan. Voorzitter, het probleem in de wet is, die rijwet van 1971, dat de regels over de elektrische voertuigen ontbreken. Compleet ontbreken. Waardoor er onduidelijkheid bestaat over de vraag welke verkeersregels op deze voertuigen van toepassing zijn en hoe de overtredingen juridisch dienen te worden gekwalificeerd. De huidige wet biedt daardoor onvoldoende houvast in de praktijk. De oorzaak van dit probleem is dat de geldende rijwet 1971 onvoldoende is afgestemd op de recente technologische ontwikkelingen, in dit geval de elektrische voertuigen. En de gevolgen, heer voorzitter, de gevolgen van dit probleem zijn dat er onduidelijkheid bestaat over de toepasselijkheid van de verkeersregels op de bestuurders van deze voertuigen. Ook is de strafrechtelijke kwalificatie van de overtredingen onduidelijk, wat de oplegging van sancties bemoeilijkt. Dit leidt tot rechtsonzekerheid voor zowel de weggebruikers van elektrische voertuigen als voor de handhavingsinstanties. Hierdoor wordt de handhaving bemoeilijk, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid. Met inachtneming van het eerder aangehaalde is het doel van de ontwerpwet, houdende nadere wijziging van de rijwet dan ook, om de elektrische voertuigen onder het bereik van deze wet te brengen, waardoor strafrechtelijke handhaving mogelijk wordt gemaakt bij niet-naleving van de normen die reeds in de rijwet van 1971 alsmede het rijbesluit van 1957 zijn vastgesteld. Ik wil voorts benadrukken, voorzitter, dat de Rijwet 1971 en de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen met elkaar verband houden. En daarom moet deze wetswijziging niet op zichzelf worden bekeken. Dit brengt met zich mee dat het doel van ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen eveneens is om de elektrische voertuigen onder het bereik van deze wet te brengen.
1: Harish Munerat, de minister van Justitie en Politie. We vervolgen dan met de voorzitter van de commissie van rapporteurs. En dat is Stanley Bettersen.
4: Diverse leden hebben een aantal zaken aangehaald, voorzitter. Die te maken hebben met verkeer en zaken waarin je zelf niet zou denken. Zoals de taalbarrière. Maar ook handhaving, die preventie. Zaken als inburgering. Digitale ondersteuning, et cetera. Heel belangrijk. Dit laat ons zien, voorzitter, dat deze wijziging voor die gelijkstelling van het elektrische verkeer met andere motorisch verkeer, dat het maar één aspect is. En dat we verder zullen moeten kijken om ons verkeer veiliger te maken. En misschien is dit dan via deze wijzigingen een aanzet. Verkeersveiligheid moet hoog in het vaandel worden gedragen. Omdat we niet ver genoeg kunnen om mensenlevens te beschermen. Mensen staan vroegsmorgens op om deel te nemen aan het verkeer. Niet altijd omdat ze het zo graag willen, maar omdat ze mee moeten doen aan economische activiteiten. En dan willen ze dat zo veilig mogelijk doen. En dat is dan de taak van de staat. De staat heeft de taak om coördinerend op te treden, zodat mensen veilig van huis en terug kunnen. En wij als parlement zijn er daar om die wetgeving te maken ter ondersteuning van het beleid van de staat. We weten dat verkeersveiligheid heel veel te maken heeft met menselijk gedrag. En dat hebben we uit en treuren hier besproken. En we weten dat dit menselijk gedrag, dat je aan de ene kant natuurlijk met wetgeving en voorlichting in goede banen kan leiden. Dat is heel erg belangrijk. Maar we moeten ook kijken naar de totale infrastructuur. Die totale ondersteuning, dat er tal van facetten zijn binnen verkeersveiligheid, naast het menselijk gedrag, onze infrastructuur, ons verkeersmeubilair. Heel vaak, het is ook hier aangehaald, onduidelijk, onleesbaar, defect. Verkeerslichten die bij het tijden niet goed functioneren. Verkeersmeubilair onder hoogwiet. En zelf situaties die overzicht van het verkeer belemmeren op kruisingen. Voorst ook goed de staat van de voertuigen die zich op de wegen begeven. Het is de taak van de staat om daarvoor te zorgen dat voertuigen die in een correcte staat zich bevinden, zich op de wegen bevinden. Ook de manier hoe mensen gebruik maken van het verkeer, zoals sommigen onder invloed zijn van alcohol of drugs, dat is ook de taak van de staat om om daarop toe te zien. Dit alles duidt aan, voorzitter, dat verkeersveiligheid een totale, integrale aanpak behoeft. Elke dode of gewonde is er eentje te veel, want de impact op de economie is groot. En daarom moeten we dit stukje wetenschappelijk benaderen, want we behandelen hier de rijwet, de wet WAM. We gaan elektrische voertuigen gelijkstellen aan overig motorisch verkeer met alle verplichtingen. Maar we weten dat er meer is. En we weten dat zaken die wetenschappelijk benaderd moeten worden, die moet je dan voor degene laten die de wetenschap beoefenen. Voorzitter, we hebben een instituut is een instituut opgezet, het Verkeersveiligheidsinstituut. De hele opzet en wat er daaraan voor is gegaan. Misschien moeten we heel goed daarna kijken, het doel, et cetera. Of we niet verder moeten dan aanvankelijk een instituut dat alleen belast is met voorlichting. Ik begrijp dat er een conceptwet hier ligt dat eerder... men heeft het in de eerste ronde behandeld, voorzitter, maar het is daarbij gebleven. En de vraag is, moeten wij niet verder ernaar kijken? De wereld verandert heel snel. En deskundigheid is duur. Om die redenen is het goed om instituten zodanig te bemensen en ook ervoor te zorgen dat wij die mensen kunnen behouden. Het gebruiken van ziekenhuisstatistieken is mooi. Ik weet niet van welk oogpunt, vanuit welk oogpunt die worden bekeken, waarschijnlijk medisch. Natuurlijk heb je dan meer aan statistieken die een totaal beeld geven, die rekening houden met alle facetten van het geval. Voorzitter, ik wil toch nog ingaan op een aantal aspecten die bij komen kijken, die niet genoemd zijn of niet expliciet. Compensatie van slachtoffers. Wat we zien tegenwoordig, voorzitter, is dat slachtoffers, men wordt twee en meer keren zelfs slachtoffer bij een verkeersongeval. Men gaat uit huis met de gedachte, ik ga naar mijn werk. En dan heb je één gek die tot de ochtend heeft gedronken en met luide muziek stoer wil doen. En die denkt, de weg is van mij, en komt tegen uw voertuig aan. Het kan zijn dat u daarbij een dierbare kwijtraakt. Maar zeer zeker is er sprake van schade, et cetera, et cetera. Door het roekeloze gedrag van één persoon. Voorzitter, vervolgens begint het traject wat velen van ons kennen. Van lopen van de ene instantie naar de andere. Indien men het graf niet in is beland, zal men dan moeten lopen indien men dat nog kan. Na de verzekering die dit niet wil dekken of die nog dit nodig heeft, die nog dat nodig heeft. Na de ziekenhuizen die deze medicijnen niet hebben, etc. etc. Het wordt een ware hel voor slachtoffer. En begrijp dat er een bureau is voor slachtofferhulp en hoeverre ze equipped zijn om helemaal bij te staan in alle gevallen, weet ik niet. Maar ik neem aan dat die informatie er wel moet zijn. Een dierbare krijgt men niet terug als die eenmaal niet meer is. En dan nog moet men dan die pijnlijke weg van allerlei zaken, rechtszaken, waarbij men elke keer weer aan het geval wordt herinnerd. Die verwerking duurt.
1: En daar hebt u geluisterd naar de heer Bettersen. Hij is voorzitter van de commissie van de rapporteurs die zich buigt over de wetswijzigingen die de elektrische voertuigen en de e-bikes moeten gaan plaatsen in wettelijke kaders, zodoende om het handhaven te vergemakkelijken. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Ik wil u dan bedanken voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: One Tune This Week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Dito.
1: Number one.
2: Hier hoor je Anders en Peter.

0: klantgericht, betrouwbaar. Beveiligingsdiensten op maat, objectbeveiliging, toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van woensdag 13 mei: pindasoep met kip en zoutvlees, herheri met zoute vis, gevulde sopperpot, kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: Yama?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no man zijn na 50 euro gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
1: Ano moso. Fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello. Dat is meer si i broka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if i bosena 100 euro eten, zorg dat i dwen via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, de sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur s'avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
0: Mama!

0: the greatest.
1: The number one tune this week.
0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Moederdagsale.
1: Ja, je hoort het goed. Moederdagsale bij Community Service van 8 tot 13 mei 2026. Profiteer van kortingen van 15 tot 25% op merken zoals Tactic, Worksite, Ikongo, Jigo Airco's en de CS Battery. Kom langs bij Community Service NV, Bonnystraat 100.
2: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig. Omwikama. Oh, in omwikama. Waar omwikama? Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik alasan. Kongo snel, tik alasan. Hey, wakti. Nuku wanda ku dabe. Oke, Arkino, taye back. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van?
3: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
4: Ben jij van plan om seksueel actief bezig te zijn of ben je al seksueel actief? Geen stress, geen drama. Laat je testen op de extra testlocaties, ook bij jou in de buurt. Ken je status.
5: De spanning stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brokkie en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei, voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brokkie tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het Asset Stadion. Wie zet de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Sudibet en Fernandez Sportrate. United towards the next major goal.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is woensdag 13 mei. Er is onlangs onduidelijkheid ontstaan bij de Raad van Commissarissen van de TAS, de Telecommunicatieautoriteit Suriname, met de benoeming van Emmanuel Scheek tot president-commissaris. Scheek volgt Ryan Abrahams op als president-commissaris. Echter is er nooit formeel aan Abrahams medegedeeld dat hij ontslagen is. Lim FM maakte contact met Abrahams en hij uitte zich als volgt.
1: Ik heb voor de verkiezingen zelf al aangegeven ambities of interesse te hebben voor de functie van president-commissaris bij TBSUR. En ook mijn krachten te geven aan de IGOV-commissie van de van het kabinet van de president. Mocht de NDP de verkiezing winnen, daarvan was ik ook wel eigenlijk overtuigd dat, dat die gewonnen zou worden. Na de verkiezingen heb ik het via de officiële kanalen, dat is via het wetenschappelijk bureau van de NDP, mijn brief met mijn ambities geschreven. En eigenlijk is het gewoon heel stil geworden daarna. Ik heb niets erover gehoord. Ik heb me krachten aangeboden. Overigens heb ik ook mijn krachten aangeboden voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Uiteindelijk ben ik begin februari uitgenodigd voor een gesprek. Ik dacht dat het 5 februari of zo was. Waarvan ik dus dacht dat ik eigenlijk op de brief werd ingegaan. Maar in het gesprek is toen aangegeven dat er al iemand op het oog hadden voor TBSUR. En dat ik dus, toen werd ik eigenlijk gevraagd om president-commissaris bij de TAS te worden. Op dat moment was ik ook niet op de hoogte van de perikelen die er daar speelden op dat moment. Dus ik heb sowieso bedenktijd gevraagd om daar een besluit over te nemen. En ik heb dat op 9 februari geaccepteerd, die functie. Ik heb eigenlijk daarna helemaal niets meer gehoord. Dat ik in de media vernam afgelopen maandag dat er iemand anders in die functie was. Ben ik gewoon verrast erdoor. En ook de beschikking is eigenlijk daarna pas naar boven gekomen dat ik in principe al benoemd was. Ik ben nooit daarvan op de hoogte gebracht. Er is ook nooit een intrekking daarvan geweest. Dat is eigenlijk het verhaal erachter.
0: Heer Abrahams, we houden dat even vast. U bent prescom geworden van de TAS, een heel technische functie. Hebt u de competenties wel?
1: Ik ben zelf van mening dat ik die competenties wel heb. Ik heb een bachelor in electrical engineering, een master's in computer engineering en specifiek afgestudeerd op het maken van microprocessors voor de telecom-industrie. Dus sowieso met telecom, elektrotechniek, denk ik dat ik daarvoor heel erg geschikt ben. Daarnaast heb ik al jaren, mijn bedrijf bestaat al vanaf 2007, dus ja, 19 jaar, bijna 20 jaar in de IT. En ik heb ook een onderwijs gegeven op IT-gebied, zowel op mbo als hbo niveau. Mede helpen opzetten van de ICT-opleiding bij PTC. Dus ja, ik denk dat al die dingen wel voor zich spreken.
0: Als we toch teruggaan, u bent er al een beetje op ingegaan, maar wanneer bent u, ik wil deze vraag toch stellen, ik stel het toch. Wanneer is er aan u medegedeeld dat er een nieuwe prescom zal worden geïnstalleerd?
1: Het is nooit medegedeeld. Zoals ik eerder aangaf, heb ik het in de media moeten vernemen. Dat er een andere prescom is. Ik heb intussen ook wel met Emmanuel Scheek vanmorgen wat contact gehad daarover, over de app. Over het is gegaan. Want hij voelt zich ook wel schuldig dat hij het niet wist, zeg maar. Maar ja, hem treft geen blaam, dat heb ik hem ook wel gezegd in deze.
0: Maar bij uw aanstelling tot president-commissaris, zou u voor korte tijd waarnemen? Wat is afgesproken? Hoe zit dat?
1: Nou, er is gewoon afgesproken dat ik daar geplaatst zou worden. Ik heb daarna achteraf vernomen dat dus de toenmalige, of intussen, hij was in principe al uit functie gezet toen. Dus dat er daar geen leiding was. Bij de raad.

0: naar het onderwerp heb ik helaas niet gekregen. Maar ik ga er naartoe. Ik zal luisteren wat er wat gezegd wordt. Ik heb er eigenlijk verder niets over te zeggen. Ik vind het wel jammer dat mijn naam door het slijk wordt gehaald, alsof ik friends and family beleid, alsof ik geplaatst word ergens of ergens geregeld zou worden, terwijl het eigenlijk niet zo is. En ik in principe ook wel de juiste papieren heb, om het maar zo te zeggen, om zo'n functie te vervullen.
1: Heer Abrahams, ik heb deze vraag overgeslagen, maar waren er al enkele belangrijke werkzaamheden of ontwikkelingen waarmee u bezig was bij de TAS die nu gestremd worden?
0: Nee, dus ik ben eigenlijk nooit medegedeeld dat ik al de president-commissaris was daar. Dus ik heb officieel ook niets kunnen doen. Ik heb wel op de achtergrond in voorbereiding naar de benoeming natuurlijk wel me ingelezen over de statuten, wat het allemaal inhoudt. Ik heb me wel ingewerkt in de... Ik heb mezelf klaargemaakt voor de functie, om het maar zo te zeggen. Maar ja, dat is terzijde.
1: Men heeft u nooit formeel geïnstalleerd, zegt u dat? Begrijp ik het goed?
0: Ja, klopt. Ja. Dus ik heb alleen geaccepteerd op 9 februari, maar ik heb daarna helemaal niets meer gehoord wat ik in de media heb benoemd, dat Emmanuel Schekers benoemd de president-commissaris. En de dag daarna is de beschikking in de media gekomen ook, waarin dus eigenlijk staat dat ik al zelf vanaf 8 februari benoemd was. En ik heb eigenlijk 9 februari zelf pas geaccepteerd. Dus ik weet niet hoe die tijdlijn allemaal in elkaar zit. Maar ik ben officieel nooit op de hoogte gebracht. Ja. Dat ik al benoemd ben in de functie.
1: Ja. Dus je hebt ook nooit kennis gemaakt met de overige leden van de raad? Ook niet met de directie?
0: Nee. Helemaal niet. Ik heb enkele leden van de raad wel gesproken, omdat ze ook op de hoogte waren dat het eraan kwam, om het maar zo te zeggen, maar niet dat het al officieel was. En een beetje van gedachten gewisseld, maar dat is niets formeels.
1: Heer Abrahams, aan het begin van het gesprek sprak je over ambities. Hebt u nog ambities om elders te worden ingezet?
0: Nou, ik wil het land helpen, om het maar zo te zeggen, waar ik kan. En mijn expertise is in elk geval in de ICT en de telecom op die gebieden. En ik ben altijd bereid om een bijdrage te leveren aan mijn land. Ik zal het overwegen als ik ergens voor gevraagd word. Maar in principe, hoeft het voor mij ook niet speciaal, hoor. Ik heb een goed draaiend bedrijf. Ik heb het in principe ook al druk genoeg daarmee. Dus waar ik een bijdrage kan leveren, doe ik het graag. Maar het moet ook wel op een richtige wijze gaan. En ik heb dan liever ook niet dat mijn naam door het slijk wordt gehaald in de procedures die daarmee gepaard gaan.
1: Uw naam is door het slijk gehaald. Wanneer, hoe is dat gebeurd?
0: Nou, dus ik ben ook op social media en ik lees allerlei berichten vanmorgen als in reacties op de nieuwsartikelen, alsof ik daar geregeld ben en daar niet thuis zou horen. Terwijl in feite ik eigenlijk ook nooit daar heb gezeten. Maar indien dat wel zo zou zijn, dat ik in elk geval wel ook geschikt ben voor de functie. Dus ik vind dat wanneer iemand wordt benoemd, er wordt meestal ook wel geplaatst waarom de persoon benoemd is in die functie. En welke vaardigheden en diploma's en ervaringen die persoon heeft. In dit geval ben ik nooit benoemd, dus dat is ook niet erbij gezet. En er wordt een hele andere draai aangegeven op social media in elk geval.
1: Ryan Abrahams, de gewezen president-commissaris bij de TAS. We hebben met hem gesproken omdat er onlangs onduidelijkheid is ontstaan met de benoeming van Emmanuel Schiek tot president-commissaris.

0: Abrahams is nooit formeel medegedeeld dat hij ontslagen is geworden. De Nederlandse overheid heeft ruim 200 miljoen euro ter beschikking gesteld voor projecten ten aanzien van het slavernijverleden. Daarvan is ruim 66 miljoen voor Suriname bestemd. LimFM sprak Armand Sunder van de Nationale Reparatiecommissie. Hij heeft samen met andere organisaties een brief gestuurd naar de Surinaamse president. Dit omdat zij van mening zijn dat Suriname de regie in handen moet nemen ten aanzien van het besteden van de middelen.
1: Wat er geëist wordt door lokale organisaties, Afro-Surinaamse organisaties wel te verstaan en personen. En personen en organisaties in de Nederlandse diaspora is dus dat de regering ingrijpt in het proces van wat wij noemen na de komma. Op 19 december 2022 had de Nederlandse toenmalige premier Rutte, die had verklaard dus dat er een vorm van herstel zou komen. En er is toen in de Nederlandse Kamer besloten om niet te willen praten over herstelbetalingen, maar over een zogenaamd bewustwordingsfonds. En vanuit de Nederlandse kant wil men eigenlijk dicteren van wat er in feite moet gebeuren. En wat wij aan de Surinaamse regering vragen is om in te grijpen in dit proces en te stellen dus dat de middelen, dat zijn dus ongeveer 33 miljoen voor projecten en 33 miljoen voor beleid, om die middelen in een fonds te storten en dat wij dan hier in Suriname zelf gaan bepalen hoe die middelen moeten worden besteed, uiteraard op een professionele en transparante manier. En Uwantaknanga, president Abraatori Disi.
0: Ik heb begrepen dat er bijkans 200 miljoen euro beschikbaar is gesteld door de Nederlandse overheid ten aanzien van het slavernijverleden. Aan welke projecten worden deze middelen besteed? Misschien kunt u enkele van zulke projecten omschrijven voor ons.
1: Ja. Nou, die 200 miljoen, dat is natuurlijk een schijntje van het slavernijverleden betreft. Wij hebben altijd berekend en ook gezegd dus dat het gaat om miljarden. Om de misdaden tegen de menselijkheid die zijn gepleegd, om daar een soort compensatie voor te hebben. Want je kan die misdaden kan je niet compenseren met geld. Oké. De Nederlandse regering heeft gekozen om geen herstelbetalingen te doen op advies van het parlement in een zogeheten motie Eertmans. Wat men wel heeft gedaan is dat men 200 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Dat heeft de toenmalige minister Kracht gedaan, heet die mevrouw geloof ik. En die 200 miljoen is bestemd voor projecten in Nederland, voor projecten op de 6 eilanden in het Caribisch gebied en voor Suriname. Voor Suriname is 66 miljoen bestemd, waarvan 33 miljoen voor beleid. Dus de regering kan dan besluiten, gaat zij een deel van de begroting van onderwijs of een begroting van elk ander ministerie versterken met een gedeelte van die 33 miljoen euro. En 33 miljoen euro is bestemd voor projecten die inheemse en Afro-organisaties of personen indienen bij een projectbureau aangewezen door de Nederlandse regering om zeg gefinancierd te worden. En die projecten kunnen te maken hebben met educatieve zaken, met bewustwordingszaken, met culturele zaken, maar waarschijnlijk ook met ondernemerschap. Tot nu toe is dit fonds van 33 miljoen nog steeds niet beschikbaar in Suriname. Wel in Nederland en ook op de eilanden. Maar in Suriname nog niet. Dus het is, niemand heeft nog een project kunnen indienen, omdat de terms and conditions om een project in te dienen, die zijn nog niet bekendgemaakt. Maar ons standpunt is, de manier waarop het nu gaat is neocoloniaal, is eenzijdig, en dat kan niet. En wij vinden daarom dus dat de Surinaamse regering moet ingrijpen in dit proces en de Nederlandse regering duidelijk moet maken dat de middelen in een fonds moeten worden gestort, dat beheerd wordt door Suriname. Rapportage vindt wel naar Nederland onder meer plaatsvindt. En het fonds moet heel transparant zijn en ook heel professioneel worden gerund.
0: Heer Sunder, hoeveel heeft Suriname dan te brokkelen in de melk als de financiële middelen vanuit Nederland komen? We vragen van de regering dat zij de touwtjes in eigen handen nemen, maar hoe realistisch is dat?
1: Nou, het is zeer realistisch. Het gaat niet om ontwikkelingshulp. Het gaat om betalingen die moeten worden gedaan in het kader van reparatory justice. In het kader van het 10-puntenprogramma van de CARICOM, dat ook ondersteund wordt door Suriname. En in dat kader moeten er reparaties worden betaald. En dus herstelgelden beschikbaar worden gesteld. Het is geen ontwikkelingshulp. Het zijn compensaties voor dat afschuwelijke slavernijverleden dat nog steeds doorwerkt. En daarom is het zo dus dat wij stellen dat het in een onafhankelijk fonds moet worden gestort, de middelen. Het zijn geen Nederlandse middelen. Het zijn middelen die Nederland beschikbaar stelt voor misdaden tegen de menselijkheid in het verleden en de doorwerking daarvan tot en met de dag van vandaag.
0: De organisaties hebben vooralsnog geschreven naar de Surinaamse president, maar is er ook een brief gericht aan de Nederlandse regering?
1: Nee, er is geen brief gericht naar de Nederlandse regering, omdat wij vinden dus dat een heel complexe situatie zou zijn. Omdat als je bijvoorbeeld 100 organisaties hebt, dan zie je dus dat 20 zijn bereikt en akkoord zijn gegaan. Dus niet alle andere organisaties hebben gezegd dus dat zij in een later stadium akkoord zullen gaan. En weer anderen vinden het niet opportun. En als je dat zou doen en een brief zou richten aan de Nederlandse regering, dan zou men als tegenreactie weer die verdeel- en heerstactieken die al honderden jaren worden gebruikt, weer kunnen toepassen. Vandaar dus dat wij ons gericht hebben op onze regering. En onze regering willen we overtuigen om middels de diplomatieke kanalen zeg te realiseren dat zeg de transfers gaan lopen overeenkomstig ook wat de CARICOM wil.
0: Armand Sunder, de voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie. Hij heeft samen met anderen een brief gericht naar de Surinaamse president. Daarin wordt gevraagd dat de middelen die zijn vrijgesteld door die ter beschikking zijn gesteld door de Nederlandse overheid in een onafhankelijk fonds worden gestort, waarbij Suriname meer zeggenschap heeft. Gisteren is de behandeling van de ontwerpwet houdend de nadere wijziging van de rijwet van 1971 als ook nadere wijziging van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voorgezet. Hiermee moeten onder andere e-bikes en elektrisch aangedreven voertuigen binnen wettelijke kaders worden geplaatst. We voeren nu terug naar het moment in de Nationale Assemblée, waarbij de minister van Justitie en Politie, Harish Munarat, de wijzigingen uiteenzette.
2: Voorzitter, ik wil starten met enkele statistieken van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ik heb vorige week in uw parlement hier aangeboden de statistieken overal van verkeerscriminaliteit en criminaliteit in zijn algemeenheid. Maar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo registreert verkeersongevallen op basis van meldingen van betrokkenen. Sinds maart 2024 worden ook specifiek verkeersongevallen met betrekking tot e-bikes bijgehouden door het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Deze data wordt onder andere geanalyseerd door en de Korps Politie Suriname en het Verkeersveiligheidsinstituut, zodat een gericht beleid kan worden ontwikkeld. De cijfers als volgt zijn voor 2024 142 geregistreerde gevallen. In 2025 waren dat 247 gevallen. En voor dit jaar is de informatie van januari en februari binnen. Maart, april nog niet, waren het 28 gevallen. Maar voorzitter, ik vraag u om dit cijfer van 28 niet te onderschatten. Omdat er veel meer gevallen zijn waar er geen ziekenhuisbezoek wordt gevergd. Maar dat er wel schade is en al dan niet lichamelijk leed. Vervolgens had ik reeds aangegeven dat we werken aan de ontwikkeling van een applicatie waarin data van verschillende stakeholders centraal zal worden verzameld en zal worden geanalyseerd. Dan wil ik overgaan, heer voorzitter, tot de beantwoording van de vragen. De regering heeft kennis genomen van de vele vragen, kanttekeningen en de voorstellen van de leden van uw geacht college tijdens de behandeling van het bovengenoemd wetsontwerp in het eerste ronde van het parlement. Voorzitter, alvorens ik hier inhoudelijk op inga, wil ik onder uw aandacht brengen dat het parlement een nota van wijziging is aangeboden door tussenkomst van de president. In het kader van de behandeling van dit wetsontwerp is het belangrijk om op te merken, heer voorzitter, dat in de rijwet van 1971 de normen zijn vastgesteld, evenals de sancties die bij niet-naleving daarvan kunnen worden toegepast. Daartegenover staat in het rijbesluit van 1957 de nadere regels ter uitvoering van de in de rijwet 1971 vastgestelde normen opgenomen, zoals de inrichtingseisen van motorrijtuigen en rijwiel, zandentrapondersteuning en keuring van motorrijtuigen. Voorzitter, om de elektrische voertuigen onder het bereik van de rijwet en de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen te brengen, is de definitie van motorrijtuigen in de ontwerpwet verruimd. Gezien de systematiek van het geldend rijbesluit van 1957, zoals die thans is opgezet en waarvan de definities en de inrichtingseisen van motorrijtuigen inclusief bromfietsen is opgenomen, is in dit kader in het ontwerp houdende nadere wijziging van het rijbesluit reeds voorgesteld. 1. De definities van motorrijtuigen inclusief bromfietsen, om die te wijzigen. 2. De definitie van rijwielen met of zonder trapondersteuning op te nemen. 3. De inrichtingseisen van rijwielen met trapondersteuning als mede van elektrische bromfietsen vast te leggen. 4. Het dragen van valhelmen door bestuurders van rijwielen. 5. Het besturen van een rijwiel te koppelen aan een minimumleeftijd. Dit is voor het rijbesluit, voorzitter. Niet voor die wijziging rijwet. Vermeldenswaard is dat de inrichtingseisen van de elektrische voertuigen, waaronder de hybride elektrische voertuigen of de elektrisch aangedreven voertuigen, ook in het ontwerp houdende nadere wijziging van het rijbesluit zullen worden meegenomen. In dit verband is er inspiratie geput uit het internationaal instrument, met name het reglement nummer 100 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, afgekort VNECE, houdende uniforme voorschriften voor de goedkeuring van elektrische voertuigen, waaronder de specifieke voorschriften inzake constructie, functionele veiligheid en emissie van waterstof. Daarnaast is ook de Nederlandse wet en regelgeving, met name de Wegenverkeerswet 1994 en de regeling voertuigen, eveneens als leidraad gebruikt. Naar aanleiding van de vele vragen, de kanttekeningen en de voorstellen van de leden van uw geacht college, is de definitie in de ontwerpwetten nader bekeken. Op deze definitie, heer voorzitter, kom ik later terug. Ik zal thans ingaan op de beantwoording van de gestelde vragen, de geplaatste kanttekeningen en de gedane voorstellen. In uw geacht college is gevraagd naar het doel van de ontwerpwet. Alvorens daarop in te gaan, is in dit kader ook van belang om stil te staan bij het probleem, de oorzaak en de gevolgen daarvan. Voorzitter, het probleem in de wet is, die rijwet van 1971, dat de regels over de elektrische voertuigen ontbreken. Compleet ontbreken. Waardoor er onduidelijkheid bestaat over de vraag welke verkeersregels op deze voertuigen van toepassing zijn en hoe de overtredingen juridisch dienen te worden gekwalificeerd. De huidige wet biedt daardoor onvoldoende houvast in de praktijk. De oorzaak van dit probleem is dat de geldende rijwet 1971 onvoldoende is afgestemd op de recente technologische ontwikkelingen, in dit geval de elektrische voertuigen. En de gevolgen, heer voorzitter, de gevolgen van dit probleem zijn dat er onduidelijkheid bestaat over de toepasselijkheid van de verkeersregels op de bestuurders van deze voertuigen. Ook is de strafrechtelijke kwalificatie van de overtredingen onduidelijk, wat de oplegging van sancties bemoeilijkt. Dit leidt tot rechtsonzekerheid voor zowel de weggebruikers van elektrische voertuigen als voor de handhavingsinstanties. Hierdoor wordt de handhaving bemoeilijkt, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid. Met inachtneming van het eerder aangehaalde is het doel van de ontwerpwet, houdende nadere wijziging van de rijwet dan ook, om de elektrische voertuigen onder het bereik van deze wet te brengen, waardoor strafrechtelijke handhaving mogelijk wordt gemaakt bij niet naleving van de normen die reeds in de rijwet van 1971 alsmede het rijbesluit van 1957 zijn vastgesteld. Ik wil voorts benadrukken, voorzitter, dat de rijwet 1971 en de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen met elkaar verband houden. En daarom moet deze wetswijziging niet op zichzelf worden bekeken. Dit brengt met zich mee dat het doel van ontwerpwet houdende nadere wijziging van de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen eveneens is om de elektrische voertuigen onder het bereik van deze wet te brengen.
0: Harris Moenerad, de minister van Justitie en Politie. We vervolgen dan met de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, en dat is Stanley Bettersen.
3: Diverse leden hebben een aantal zaken aangehaald, voorzitter, die te maken hebben met verkeer en zaken waarin je zelf niet zou denken, zoals de taalbarrière, maar ook handhaving, die preventie, zaken als inburgering, digitale ondersteuning, etc. Heel belangrijk. Dit laat ons zien, voorzitter, dat deze wijziging voor die gelijkstelling van het elektrische verkeer met ander motorisch verkeer, dat het maar één aspect is. En dat we verder zullen moeten kijken om ons verkeer veiliger te maken. En misschien is dit dan via deze wijzigingen een aanzet. Verkeersveiligheid moet hoog in het vaandel worden gedragen, omdat we niet ver genoeg kunnen om mensenlevens te beschermen. Mensen staan vroegsmorgens op om deel te nemen aan het verkeer. Niet altijd omdat ze het zo graag willen, maar omdat ze mee moeten doen aan economische activiteiten. En dan willen ze dat zo veilig mogelijk doen. En dat is dan de taak van de staat. De staat heeft de taak om coördinerend op te treden, zodat mensen veilig van huis en terug kunnen. En wij als parlement zijn er daar om die wetgeving te maken ter ondersteuning van het beleid van de staat. We weten dat verkeersveiligheid heel veel te maken heeft met menselijk gedrag. En dat hebben we uit en treuren hier besproken. En we weten dat dit menselijk gedrag, dat je aan de ene kant natuurlijk met wetgeving en voorlichting in goede banen kan leiden. Dat is heel erg belangrijk. Maar we moeten ook kijken naar de totale infrastructuur. Die totale ondersteuning, dat er tal van facetten zijn binnen verkeersveiligheid. Naast het menselijk gedrag, onze infrastructuur, ons verkeersmeubilair. Heel vaak, het is ook hier aangehaald, onduidelijk, onleesbaar, defect. Verkeerslichten die tijden en tijden niet goed functioneren. Verkeersmeubilair onder hoogwiet. En zelfs situaties die overzicht van het verkeer belemmeren op kruisingen. Voor ook goede staat van de voertuigen die zich op de wegen begeven. Het is de taak van de staat om daarvoor te zorgen dat voertuigen die in een correcte staat zich bevinden, zich op de wegen bevinden. Ook de manier hoe mensen gebruik maken van het verkeer, zoals sommigen onder invloed zijn van alcohol of drugs, dat is ook de taak van de staat om daarop toe te zien. Dit alles duidt aan, voorzitter, dat verkeersveiligheid een totale, integrale aanpak behoeft. Elke dode of gewonde is er eentje te veel, want de impact op de economie is groot. En daarom moeten we dit stukje wetenschappelijk benaderen, want we behandelen hier de rijwet, de wet WAM. We gaan elektrische voertuigen gelijkstellen aan overig motorisch verkeer met alle verplichtingen. Maar we weten dat er meer is. En we weten dat zaken die wetenschappelijk benaderd moeten worden, die moet je dan voor degene laten die de wetenschap beoefenen. Voorzitter, we hebben een instituut, instituut opgezet, het Verkeersveiligheid Instituut. De hele opzet en wat er daaraan voor is gegaan. Misschien moeten we heel goed daarnaar kijken. Het doel, et cetera. Of we niet verder moeten dan aanvankelijk een instituut dat alleen belast is met voorlichting. Ik begrijp dat er een conceptwet hier ligt dat eerder men heeft het in de eerste ronde behandeld, voorzitter, maar het is daarbij gebleven. En de vraag is, moeten wij niet verder ernaar kijken? De wereld verandert heel snel. En deskundigheid is duur. Om die redenen is het goed om instituten zodanig te bemensen en ook ervoor te zorgen dat wij die mensen kunnen behouden. Het gebruiken van ziekenhuisstatistieken is mooi. Ik weet niet van welk oogpunt, vanuit welk oogpunt die worden bekeken, waarschijnlijk medisch. Natuurlijk heb je dan meer aan statistieken die een totaal beeld geven, die rekening houden met alle facetten van het geval. Voorzitter, ik wil toch nog ingaan op een aantal aspecten die bij komen kijken, die niet genoemd zijn of niet expliciet. Compensatie van slachtoffers. Wat we zien tegenwoordig, voorzitter, is dat slachtoffers, men wordt twee en meer keren zelfs slachtoffer bij een verkeersongeval. Men gaat uit huis met de gedachte, ik ga naar mijn werk. En dan heb je één gek die tot de ochtend heeft gedronken en met luide muziek stoer wil doen. En die denkt, de weg is van mij. En komt tegen uw voertuig aan. Kan zijn dat u daarbij een dierbare kwijtraakt. Maar zeer zeker is er sprake van schade, etc. Door het roekeloze gedrag van één persoon. Voorzitter, vervolgens begint het traject wat velen van ons kennen. Van lopen van de ene instantie naar de andere. Indien men het graf niet in is beland, zal men dan moeten lopen indien men dat nog kan. Na de verzekering die dit niet wil dekken of die nog dit nodig heeft, die nog dat nodig heeft. Na de ziekenhuizen die deze medicijnen niet hebben, etc. Het wordt een ware hel voor slachtoffer. En begrijp dat er een bureau is voor slachtofferhulp en hoeverre ze equipped zijn om helemaal bij te staan in alle gevallen, weet ik niet. Maar ik neem aan dat die informatie er wel moet zijn. Een dierbare krijgt men niet terug als die eenmaal het meer is. En dan nog moet men dan die pijnlijke weg van allerlei zaken, rechtszaken, waarbij men elke keer weer aan het geval wordt herinnerd. Die verwerking.
0: En daar hebt u geluisterd naar de heer Bettersen. Hij is voorzitter van de commissie van de rapporteurs. Die zich buigt over de wetswijzigingen die de elektrische voertuigen en de e-bikes moeten gaan plaatsen in wettelijke kader, zodoende om het handhaven te vergemakkelijken. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending. Ik wil u dan bedanken voor het luisteren. Blijft u afgestemd en hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Slim FM, unmatchable.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
2: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
2: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
3: One more time, you get me, fam.

0: restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23, bent u nog steeds terecht voor uw overheerlijke maaltijden. Het menu van woensdag 13 mei, pindasoep met kip en zoutvlees, herheri met zoute vis, gevulde soppropo, kip en gebakken botervis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Lim FM. Smooth music.

0: odo takso.
1: Arkis malontu, tanti de, ukondoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odofu na de. En abeskopu fti de, dat takso. You prodo mooi, maar you prodo lati. En dat wil zeggen, mijn mensen, trot je er keurig uitziet, ben je veel te laat voor het feestje. Met andere woorden, mosterd na de maaltijd. You prodo mooi, maar you prodo lati.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na een K9 Dago, drones, scanners. Na een moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser naar boe ernstig te maanden. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus zo man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van hun filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
3: Sranazani, Naskip. Nafio.
8: Snoop Productions presents
9: another one.
8: Challen Lister nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
9: 22, 23 en 24 mei.
8: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
9: 22, 23 en 24 mei.
8: Theater Thalia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
10: Middag jou wel.
11: Hoi mama.
12: Hallo Shelle. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
11: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
12: Ja. €100, Jim.
11: Mama, ik zei €50.
12: Maar dan van jou zijn naar €100 dan.
11: Ik zei €50, mama, 50.
12: Nee, mijn broer. Omdat Debra die zijn, Jim, naar €100.
11: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
12: Maar jaren nog, die zijn even jouw Western Union, die op Engelstraat. Want drappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smaaijip is aan het gaan. Stop dat je zin in our trap is. Stop the money.
11: Ja, ma, ik weet. Ik doe

0: spanning stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brokkie en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei, voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brokkie tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het Asset Stadion. Wie zet de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Sudibet en Fernandez Sportrate. United towards the next major goal.
1: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 14 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Geheel Welgedacht B-weg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
2: BT. Atakidis na O.
1: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
1: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in een opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn

Wij groeten u. We melden ons aan, zeggen we, elke Bakanna. Dit is de nieuwe Bakanna-tori op Lim FM. We gaan alles maken in Ayerkondre. Het is vandaag woensdag. Ja, 13 mei. Woensdag 13 mei. Ik ben Clifton Michael Limburg. En ik zit in de studio aan de Maikoestraat. En we doen BT. Sorry voor mijn lichtelijke aangetaste stembanden. Maar ik hoef niet nader te verklaren. We zitten op 91.7 op de radio. En we zijn ook te volgen op Facebook. En later zijn de uitzendingen, of althans de integrale versie en delen uit de, of van het programma te zien op YouTube.

Goed zo, we beginnen u te vertellen dat u me straks mag appen. Omdat ik in de studio heb iemand die namens het ministerie van openbare werken hier zit. Maar laat me eerst de jarigen feliciteren. De mensen die jarig zijn vandaag, me versteren nu. Des massa heeft hier oorjaarig idee. Meggie Wamching, bewust me. De mensen die oorjaarig vanavond hebben gefeliciteerd alvast. En een fijne oorjaarig. En de mensen die vandaag jarig zijn op 13, ik hoop dat het een mooie dag blijft. Weliswaar regen, niet zo strak, maar ik hoop dat het niet zo gaat regenen zoals 2 dagen terug. Zieken, beterschap en waar er een sterfgeval is, willen we tegen de mensen zeggen, gecondoleerd. Ik zit hier met de bril van Rattan Optics aan de Kankawa-straat. En het staat me, want ik hoef niet eens te vragen. Ik weet het. Ik weet, het is mooi, Misabi. Dus je hoeft me niet te zeggen. Alles wat Rattan doet is correct en mooi. Dus dat hoef ik u ook niet te zeggen. Wij starten, dames en heren, deze BT. Maar eerst wil ik een big up geven, want ik rijd elke dag voorbij. En mooie dingen wil ik ook bespreken, toch? Mooie dingen, mooie ontwikkelingen. Mere Aladdi, heen en terug, terug en heen, heen en terug, terug en heen. Om een beetje dom te praten. In de Gemeenelandsweg, voorbij wat gebouwd wordt. De man dat daar komt, tulp. En ik ga je zeggen, het is geweldig om dat zo te zien. Hè? En zo zie je dat allemaal nog geboren voor Gosdona Kantoro. Of allemaal geboren voor Gosdonanga Das Eyas. Of allerlei andere jobs. Je hebt ook hardwerkende mensen in de bouw. Het was niks. En als je vandaag de dag, als je nu langs rijdt, kan je even kijken. Er stond niks daar, of althans, ik weet niet eens meer wat daar stond. Of was het die tent van Walter, volgens mij. Van Wally Meuringen. En het is compleet veranderd. En wat ook indruk maakt, dames en heren, dus als dat ook zo merkbaar zou zijn, dwars door de hele linie, overal in Suriname, als mensen zo hard zouden werken en dat we de resultaten zouden zien. Het zou geweldig zijn. If allemaal in akondre beroko zo trangalik famici den boyroko. En als we de resultaten ook zouden kunnen zien, zoals het resultaat het staat daar. Samishi drapena, redire mandekba, om, trouwens, ik heb nog geen bericht gezien, misschien wel. Ik kan ook niet alles onder ogen krijgen. Ik weet niet wanneer die opening is. Weet jullie net wanneer de opening van Tulip is? Onbekend. Maar de meeste vrouwen hebben reeds de tassen klaargezet van, wij gaan daar als eerst inkopen doen. Nou, het is prachtig. Het staat op een strategische plek. En de manier hoe ook de jongens van Kuldip Singh, hoe ze daar gewerkt hebben, zo netjes als maar wezen kan. Inderdaad, je ziet dat de man van Kuldip Singh, maar internationale standaarden die man hij hanteert. Ik had wel één ding, iemand zei van het water trekt daar niet meer weg. Maar dat ga ik straks vragen aan de deskundige als het zo is hoor. Ik dacht dat een trouwluisteraar mij dat vroeg. Niet negatief bedoeld hoor, maar ze vroeg er aandacht voor. Maar desalniettemin, wat daar staat is prachtig. Dat is een lust, het resultaat van hard werken. En ik heb er niks mee te maken. Maar toch wil ik poweren de mannen die daar bezig zijn nog de laatste handelingen te verrichten. Weliswaar, misschien moet er nog veel gebeuren binnen hoor. Maar buiten ziet de zaak er heel keurig uit. Prachtig. De complimenten aan de organisatie, aan de werkers en aan iedereen en allemaal die daar bezig zijn geweest. Oké,
vanmorgen ben ik gebeld door openbare werken. En openbare werken heeft aan mij gezegd, de functionaris heeft aan mij gezegd: meneer Limbo, zou je willen meewerken om een delegatie van OWI te ontwikkelen?

0: krachten, met windstoten. En laten we ons daarop voorbereiden. Nou, prachtig als Owi dan zegt, als we dat bericht ontvangen hebben, dan moeten wij de mensen ook laten weten welke voorbereidingen we allemaal getroffen hebben. Begrijp je? En in dat kader zit die naam. Faisal Jan Mohamed. Onderdirecteur van Nadi Civiel Technische Werken. Hij is hier namens Openbare Werken om ons alvast voor te bereiden. Mag ik zo vrij zijn om Faisal te zeggen?
1: Ja.
0: Of laat me zeggen, Drico. Welkom. U was er reeds in het programma.
1: Ja.
0: Je mag relaxed zijn, hoor. Ik weet waarom je zin wil, zenuwachtigheid. want mensen zijn boos terecht. Maar niemand gaat u uitschelden. Ik denk dat de mensen het juist op prijs gaan stellen dat jullie er zijn om alvast aan ons te vertellen wat er gedaan moet worden. Ik weet niet, ik heb die informatie niet. Maar is het inderdaad zo dat de meteodienst gezegd heeft dat alle van de Tamara?
1: Ja, goedemiddag van mij, kan ook meneer Limburg. Helemaal eens met u. De meteorologische dienst heeft het voorgespeld dat het de komende 2 dagen, donderdag en vrijdag, we extreme neerslag mogen verwachten.
0: Oh, vrijdag ook?
1: Ja, vrijdag ook.
0: Oké.
1: Okay. Dus allemaal boven de 25 mm neerslag. En vorige, afgelopen zondag is er extreme neerslag gevallen met een meting van plus minus 110 mm. Dat wil zeggen 110 liter per vierkante meter aan regen is gevallen. Dus dat is vrij hoog.
0: Ja. Is het abnormaal voor Suriname?
1: Sowieso. Voor, ja. Maar dit is ook een gevolg van climate change. Hè. Dat de weersomstandigheden zich veranderen. Maar niet alleen in Suriname, over de hele wereld.
0: Ja. En jullie zeggen dus, of OWE zegt tegen me, we hebben voorbereidingen getroffen in verband met morgen en overmorgen.
1: Ja.
0: Wat zijn die voorbereidingen precies? Klopt.
1: De voorbereiding die we hebben getroffen is, we zorgen sowieso dat alle pompgemalen optimaal draaien. We hebben alles in place gezet. We zijn bezig dat continu te monitoren. En wat we nu creëren is dat we een zodanige berging creëren dat met de komende regenval van morgen, dat er genoeg berging is die, om dat op te vangen en dat we zo min mogelijk wateroverlast hebben.
0: Je zegt alle pompgemalen. Hoeveel zijn er in totaal ongeveer?
1: Zo, dat is wel heel veel hoor. Als ik kijk naar Paramaribo, alleen hebben we zeker daar 9.
0: Mm-hmm.
1: En in Wanica 2. En in Saramaca hebben we ook een aantal. Ik kan even uit het hoofd niet zeggen, maar is meer dan de 20. En in Paramaribo Zuid hebben we ook.
0: Oké,
1: okay,
0: en misschien kan je me dat uitleggen, want Isabi, media, die mag ook Suriname, sorry. Je mag relax, gewoon relax. Praat gewoon vrij alsof een Tory praten. Niet zenuwachtig zijn. Want er is altijd iemand die het niet begrijpt en die volgt. Hè. Wat is de taak van zo'n pompgemaal? Vast aan in Rocco precies. Hoe werkt het?
1: Dus kijk, eigenlijk is gewoon simpel gezegd, de taak van een pompgemaal is eigenlijk om het overtollig water dat zich in de lozing bevindt, of van het gebied, dat komt natuurlijk in de lozing, te verpompen in de Suriname rivier, of in de Nikeri rivier, of in de Komoene rivier. Maar de meeste pompen van Paramaribo Noord zijn in de Suriname rivier.
0: Dus als het niet regent, werkt zo'n pompgemaal niet?
1: Nee, sowieso werkt het. Toch? Want iedereen heeft een huis, je afvoer loost daar in het kanaal en uiteindelijk moet dat ook verpompt worden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar er worden ook sluizen gebruikt dat bij het afhankelijk van het getij, nou, weer op een sluisdeur met kan water al los. Maar het pompgemaal zorgt ervoor dat het water sneller wordt afgevoerd.
0: Ja. Ja. Oké.
1: Okay, ik ga je een voorbeeld geven, bijvoorbeeld Sofia's Lust.
0: Mm-hmm. Moeilijk gebied.
1: Het gebied is laag gelegen. En wat je daar ziet, dat mensen heel veel klagen van, ja, maar OWE komt, ze halen op, maar we zien geen verandering. Mooi en waar, ik begrijp die mensen daar. Maar het feit is dat je het water moet gaan lozen in de hoofdlozing van leiding 10A.
0: Hmm.
1: En om dat te doen, heb je een pomp gemaakt.

0: helemaal nodig. En ik ga je gelijk zeggen, het ministerie is eigenlijk bezig daarmee om een duurzame oplossing te brengen. En niet alleen Sofia, dus er zijn diverse gebieden.
1: Dus daar hebben ze geen bom gemaakt?
0: Nee, daar hebben ze geen pomp gemaakt.
1: Oké,
0: dus wat wij nu doen, we tjaatje zo, eerste hulp komt, maar het is geen duurzame oplossing.
1: Ja, ja. Zijn er andere gebieden dan Sofiaslus waar eigenlijk je een soort... Er wordt altijd, maar je praat altijd voor Witiwai. Voor een Witiwai.
0: Ja, Witiwai moet je ook duurzaam oplossen middels een pomp gemaakt. Ik mag u gelijk even meegeven dat wij Witiwai nu... al een, zeker 2 weken geleden gestart zijn met de aannemer. Dat hij het heel gebied vanaf Livornoweg afgemaakt tot Latourweg, Indregandiweg tot Highway, dat afgemaakt gebied zal ophalen. Heeft al eigenlijk al grotendeels al opgehaald. De verstopte duikers gaat hij ook opschonen middels een kolkenzuiger. Zodat er wat verlichting komt in het gebied. Maar wat ik wil meegeven aan de samenleving is dat de mannen moesten denken dat een probleem los op met droog helemaal. Het is niet zo. Je gaat uiteindelijk dat water middels een pomp moeten laten verpompen. Omdat het gebied laag gelegen is.
1: Ja. Je hebt nog een ander gebied. De mij klagen vaker. Dat is daar achter Kasaba Olo. Motonsoep.
0: Motonsoep, inderdaad. Dus daar moeten we ook veel zorgen dat de lozing optimaal wordt opgeschoond. En het gesloten rioolstelsel moet ook regulier opgeschoond worden.
1: Ja.
0: Maar het komt wel.
1: Okay.
0: We zijn al bezig.
1: Maar is het zo dat jullie laat zijn met opschonen van kanalen en grachten en noem maar op? Zijn jullie laat op schema?
0: Er is sowieso achterstand. Ik geef dat toe. De minister had het ook aangegeven van we hebben heel veel achterstand. Wat we veel nu doen is een eigen beheer. En dan ga ik het gelijk aangeven ook zodat men het begreep. Nu op dit moment op zo. Een lange boom graafmachine. 3 standaard graafmachines die werkende zijn. En 2 andere standaard graafmachines zijn in Kamowijnen en Nikeri.
1: Ja, heer Kondre.
0: Juist. En Nikeri heeft wel 2 graafmachines, een lange giek en een minigraver. Dus in eigen beheer, we proberen voldoende aan soort fassie hier en daar, overal, dat we verlichting brengen. Maar we hebben onze planning wel, waarmee we werken. Maar door het gebrek aan equipment, dan spelen we toch in die situaties in.
1: Maar dat is maar man, zo weinig.
0: Ja, dus we hebben wel aanbesteding gehouden om bepaalde gebieden middels contractors aan te pakken. Maar het is nog in de gunningsfase.
1: Oké, ja. Maar wat zeg je aan, want inderdaad alleen komt woensdag, net als zondag. Doe je maar de hele avond, de hele nacht constant alleen komt. Wat moeten wij doen? Want ik vraag me af, de gebieden die onder water lopen.
0: Ja, kijk, het is wel een moeilijke situatie zo, van het ministerie van Openbare Werken. Dus laat me dat ding even zo uitleggen. Want, weet je wat dat ding is? Kijk, het heel ontwateringssysteem van vooral Groot Paramaribo is eigenlijk verouderd. Dat is ook aangehaald in het masterplanstudie van Deltares die zij hebben opgemaakt. Nou, wat krijg je? Je hebt duikers van 40, 50 jaar geleden die helemaal verouderd zijn, ingezakt zijn. En wat krijg je? Het water trekt wel weg, maar door deze extreme regenval gaat hij vertraagd weg. Dus de intensiteit is zo hoog dat hij het niet zo snel kan verwerken.
1: Wat is traag? Een dag? 2?
0: Nee, in plaats van dat hij waar hij een uurtje moest gaan wegtrekken, gaat hij dan binnen 3 uurtjes wegtrekken. En trouwens, if je rijdt in passie, dan is het gelijk de volgende dag bepaalde.
1: Maar niet overal, zo'n passie dit, hè?
0: Ja, dat geef zo je
1: passie
0: ook.
1: Is dat niet zo'n uiter, of? Keizerstraat is zo'n taal, of zo'n taal.
0: Ja, maar dat is ook een probleem naar het laag gelegen gebied. Maar het gaat wel, maar met de weinige middelen die we hebben, loopt het wel. Er zijn een aantal gebieden die wel droog zijn staan. Mijn eigen straat zelf was onder water.
1: Waar is het, joh?
0: Paramaribo Noord, Mozartstraat.
1: De mannen van Paramaribo Noord komen morgen, omdat de man dat eigenlijk hoeft Paramaribo Noord niet onder water te lopen.
0: Ja, kijk, waarom ik dat zeg, kijk... je moet die sluizen en de pompgemalen optimaal bedienen. En in de pers... conferentie heeft de minister het ook aangehaald van er waren wat issues met de bediening en die dingen zijn wel al inmiddels rechtgetrokken.
1: Hoe ben je de mangba? Oké, okay, laat me je niet in problemen brengen, want je bent niet
0: het komt goed, het komt goed.
1: Ja, je bent niet in die positie om dit soort vragen te beantwoorden. Junasek, Verkara, sorry.
0: Uitvoering, technisch.
1: Maar je hebt ons niet gezegd wat we moeten doen. Stel, ik ben in een gebied waar het standaard onder water loopt en morgen is aangekondigd. Aan de andere kant heb je ook een situatie. Ik hoop dat je maar weet hoe die is, maar waar. Maar soms wordt er aangekondigd en er gebeurt gewoon niks. En dan ga je zandzakken zetten en er gebeurt gewoon niks.
0: Ja, dus kijk, eigenlijk is dit een NCCA zou ook heel kunnen bijdrage leveren. Maar vanuit openbare werken kan ik wel geven van, probeer apparatuur die je hebt, probeer het op een veilige manier te zetten. Probeer op te hoeken. Ook een voorbeeld wat je zei, probeer zandzakken te zetten zodat het water niet binnenkomt. Ja. Dus ik ga niet zeggen van dat je moet gaan evacueren of zo. Maar vanuit het ministerie hebben wij dusdanige maatregelen al genomen, zodat er wat verlichting komt. Ik ga een paar gebieden opnoemen. Bijvoorbeeld Sofia's Lus. Nono de Opotwa-machine, Badapje naar leiding 10A.
1: Nono de zo?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Vandaag al, ze zijn al bezig te werken, zodat het water wat sneller wegtrekt.
1: Oké, okay, oké.
0: Rahimal ook idem. We hebben gezorgd dat hoofdlozing voorop bij Patfonica opgeschoond wordt. En trouwens, ik weet niet als je de mediaberichten hebt gevolgd, dat buurtbewoners al wel blij waren daarvoor. Mm. Dat het water wegtrekt. Het heeft nu op dit moment geen zin om in het project zelf te gaan werken. Belangrijk is eerst waar het water van waar het weggetrokken moet worden, dat hij daar opgeschoond wordt. En dan kan je in het project werken.
1: Anaslus?
0: Anaslus ook, is ook een probleemgebied. Maar natuurlijk wat ik zei, we moeten regulier op tijd ophalen.
1: Hmm.
0: Maar een gebrek naar die machines, zodat we niet overal tegelijkertijd kunnen zijn.
1: Oké, er is toch nog een gebied waar ik heb nog nooit in mijn leven zoveel water daar gezien toen ik een reportage deed in de tijd van Sky Radio. Dat waren leuke tijden, jongen. Compleet met Lars. Dat ook een naartoe gebied. Misab, kom maar, in de privé. Actie Sky de beelden. Amen, amen. Je zegt anders. Amen, ik dan hier. Je zegt, zal je mij doen nou dan? Maar na live op de Sky. Hier hoor je alles. Dan zijn we geweest bij twee. We hebben twee gebieden aangedaan. Ik weet niet als daar nog onder water loopt. Maar B-keuze. Daar te Biekeuze hebben we in het water gelopen. Hoe het taxerefie naar een mafo. Van wanneer zijn ze dat hebben bij Skopo? Die moeder man. Ze hebben bij Skopo. Maar ja, ze is zo belangrijk hoor. Ik wil dat iemand aangeven. Ik ben dat ik exact door mijn begrepen. Dan zijn we nog daar geweest bij haar, bij die moeder. Van vrouw Neo, moeilijk vrouw man. Maar dan maak ik het op aan de muziek, kan iemand straks in die live aan me zeggen. Van op alle temen, ik wil je zo aan die zitten. Mijn goeie die dat nog, Aniel? Poëzie, Jane. Wat kan Jane zien, de live daar. Op B-keuze. Tenna Oso Watra. Loop daar nog aan het water.
0: Deels
1: toen was die brug er. Was die brug er al? Ja, die brug was er al.
0: Deels loopt wel nog steeds onder water. Dat geeft
1: Biekeuze,
0: ja. Maar het is eigenlijk, wat ik zei, achterstallig onderhoud. Want een groot deel van daar is ook gesloten riolering.
1: Mm.
0: En momenteel zijn we hebben wel een kolkenzuiger op contractbasis, 2. Maar eigenlijk is het nog net niet genoeg om optimaal de buurt op te schonen.
1: Op te schonen. Maar waar ik het over wil hebben, want dat is één gebied, maar waar ik voor het eerst zoveel water heb gezien in mijn leven, daar zaten we dus in die reportage uit met hij de man dat, hoe rem, hoe regen door, wat dede. Met zwergie, wat de, hoe zongen, minus af zwing, door naar zwemfest. Wat denk je? Notaï. Je weet, als je rijdt in de Matura-land, toch?
0: Uh-huh.
1: Maar toen al is de zeestraat, daar schuilt die groeve lekenhuis. Huis.

0: Jag blir strax så matura land. Jag tar igen. Där uppe hur kan jag så hika för oss med. Det är för att se den.
1: Jo. Där uppe brukar man landa där ut
0: kom. No, brukar man då. No man, det brengt je daar achterin. Daar heb je een bruggetje.
2: Daar waar middelschool is, maar
0: middelschool of teleschool op die hoek daar. Of wat? Margarita Lani, daarom begrijpen jullie me niet. Margarita Lani moet het zijn, geen Matura Lani.
1: Ja,
0: Margarita Lani is het, thanks.
1: Margarita Lani is hey. Zo werkelijk.
0: Hebben jullie wat ra? Ben op de.
1: Dus een deel van Margarita Lani is ook afhankelijk van de Drambrandersgracht.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben, ik weet niet of je volgens mij was hij bezig al een tijdje met de rehabilitatie van het gemaal. Bomgemaal Drambrandersgracht, waar aannemer werk. Dus de bouw- en civiel technische werkzaamheden zijn daar al afgerond. Het wachten is alleen op de pompen. Maar we lozen wel af via de sluizen.
0: Mm.
1: Maar als aan de goeie optimaal, kijk, sluizen is afhankelijk van getij. En even wat er heen naar Suriname rivier, dat is maar oppas ruzie.
0: Mm.
1: Dus Drambrandersgracht, het is afhankelijk van de Drambranders.
0: Kom maar, je maakt je maar dat je drap je DDR.
1: Het water is wel goed daar.
0: Hé, dat is vries, messa.
1: We wachten alleen op die pompen van Drambrandersgracht. Het moet alleen verscheept nog worden. Het is eigenlijk ook al op verscheving.
0: Ja. Oké, nou laten we mensen die iets willen bekendmaken. Waar is mijn app-telefoon? Als er wat is. En je mag ook bellen hoor. Ik ben nu weer aan mijn idee. Die man doet zijn werk. Dus we gaan geen nuttelijk kijken in verleden en zo. Want ik ga je eruit halen. Je zat mina korte land. Hier gaat niemand mij eruit gooien. Ik ga u eruit gooien als u zich niet houdt. En je normaal kan doen next. Je had een taille dat je nog kan uitzetten. Ah, mi caro, come noi abbiamo di Eder, ma mi sei sa mira mai con sto drink, Hennessy. Mi sa mano Carmi. Ma mo sfeo ora che non lo devo dire, vela hierig barheid aangeven, ma iedereen weet het. Falanga mi no drink wa sani, non lo deve drink sani, soda. Ma ta mara na Hennessy. Begint u te bestellen hoor. Want uw zoon komt, drink wa Hennessy, we saka badra tamara. Heuze Tiel, ja. Margarita en Zijwegen. Je hebt het over de kolonistenweg. Nee, geen kolonistenweg. Mensen, als er een vraag is, of als u iets wilt zeggen, is er een gebied waarvan u zegt, ik wil daar aandacht voor vragen, kunnen ze komen kijken. Goedemiddag, u bent er de uitzending.
3: Ik ben hier in de uitzending.
0: Hoi, John. Van wat gaat je gaan?
3: Ik ga. Erkenot. Is er wat deze minister Sangbeda? Je toch niet weten wat ze over... Denk dat we zijn een beetje getrokken, dan weet ik dat ik wanneer het kalle verdronken heb, denk men de put te dempen, toch? Dan moet ik je wat zeggen. Blauw-groen. Ik heb in de om een jaar lang de man nog dikke de kotter blauw-groen. Even zie blauw-groen te alleen van de wacht. Blauw-groen is een afleden met Belgo na ontwatering away. Maar precies wat zeker in de stand zei hier daarbij. Mijn naam Lee. Niet eens anderhalf uur daarna, maar zij kwam die steek lukken. Wat zeker als je om in de sabbat aan een goddor, maar aan een paar mij binnen zo. Maar beloof, een uur jaf blog, want ik moet zijn, want ik zie maar zien, kom ik die kiezen goddor. Maar na een paar dingen, nooit meer om in de sudeman. De EPC blog, want ik alleen vader, is verschrikkelijk de goddor, naar bijna een straat in de wang. De jaren de goddor nog dikke. Want ik denk dat ook dikke. Neemt dat kast aan elkaar. Wanneer de kalf verdronken is, dan men de put. En dat doen we aan doen.
0: Oké, ik zie meneer Aniel. Aniel toch?
1: Faisal.
0: Faisal het noteren. Dankjewel John, voor het bellen.
3: Oké.
0: Faisal, doe kast aan je man.
1: Ja, ik wil even gelijk meegeven van een overgita man. Maar wat ik gelijk wil meegeven, dat momenteel het ministerie of afdeling open gesloten is, bezittend over... Of laat me niet zeggen, bezitten. We hebben wel mini-gravers, maar ze zijn nog steeds defect. Dus zodra dat gemaakt wordt, het is al doorgegeven naar de reparatieafdeling, worden ze ook op het veld ingezet.
0: Mm.
1: En we zijn ook bezig met de aanbestedingen, is ook al gehouden, voor het ophalen van ook deze lozingen. Dus we wachten even naar financiën.
0: Ja.
1: Dus we wachten op de goedkeuring.
0: Oké, middag.

0: Mensen hoeven niet te bellen op dit nummer. Dit is mijn appnummer. Mag ik een voorstel doen aan de heer van OW? Prachtig dat de gracht aan de Amatietstraat eindelijk na jaren is opgehaald. Maar als je ziet wat voor de duikers is blijven hangen. Sorry, veroorzaakt door de varkens. Meneer. Afval, plastic flessen, droge kokosnoten, telen en zakken, huisvuil, etc. etc. Kan er niet een ploeg samengesteld worden die voor de keukens de zaak handmatig kan worden opgeruimd? Dat zou een hele hulp zijn, want alle kokers zijn gaan verzakken omdat het hout waarop de duikers zijn gelegd totaal verrot zijn. Begrijp je?
1: Ja,
0: dat zegt meneer Erwin. Wil je reageren daarop?
1: Kijk, inderdaad dat die dingen aangepakt moeten worden, dat duikers, heel veel duikers ingezakt worden. Dus wat ministerie, wij hebben een verzakkingbestek ook voorbereid, dat we eigenlijk al deze dingen ook zullen aanpakken. Maar ik wil gelijk ook een beroep doen op de samenleving. Dat een otterwet doet is zomaar. Ik zie ijskasten, matrassen, petflessen. Dit zorgt allemaal ook voor verstoppingen. Ja. En in feite, hoe we in afgekrimen zijn, dat kan ook krimen dat we zien dat uiterwet elkaar. En ik zou de mensen beboet moeten worden. Maar we doen het, we helpen de samenleving ook. Maar ik doe nogmaals een beroep daarop van, hou u veel bij u zich. Gooi het niet in de lozing.
0: Oké, goedemiddag, je hebt een vraag.
2: Royki.
0: Ja, ga je gang.
2: Ik wou die meneer vragen, die kreken Paramaribo Noord. Waarom zijn ze allemaal zo vol wanneer het ook niet regelt? Ze hebben geen bergingsmogelijkheden. Dus wat ik zou voorstellen, dat die kreken ietsje lager zo'n beetje worden gehouden, dat er gepompt wordt. Want wat gebeurt? Wanneer het regent, daar heb je geen bergingsmogelijkheden. Toch? Mijn actieminister heeft, zei dat ik den kriekje heet, zo altijd. Den dwars kriekje Paramaribo Noord. Naar je Pieterstraat. En mijn tweede punt is, die sluis bij een doorsteek daar zo. Suriname, we hebben een getij, een rivier. Waarom zegt men daar niet een pomp achter die sluis? Want wanneer er zo'n beetje vloed is, dan kan je de sluis niet openmaken. Waarom zet men daar niet een grote pomp om het water zo'n beetje van de Saramakanaal over die sluis te pompen? Want kijk die Creola. Creola is afhankelijk van die sluis van een B-keuze. Dus mijn voorstel is een grote pomp daar te zetten. Wanneer we deze toestanden hebben, dat het over die sluis gepompt wordt. Want wanneer het vloed is, denk nog maar op een sluis toch. Dus ik weet niet of die heer mij aan het verstaat. Maar ik denk dat hij me zo'n beetje kan verstaan, want hij is een technisch man.
0: Ja, Roykino?
2: Ja, en mottensoep. Wat doen jullie met mottensoep? Het is verschrikkelijk, man.
0: Ik heb mottensoep net met hem besproken.
2: Aboen.
0: Maar in welke buurt ben jij zelf?
2: Mottensoep.
0: Mottensoep.
2: Het is een toestand, man.
0: Misabi, en welke voorzorgsmaatregelen heb je zelf getroffen?
2: Wel, ik heb een paar zandzakken voor mijn huis, maar het is niet zo ver. Maar die mensen die achter de Fungusstraat wonen, die hebben te kampen met een heleboel wateroverlast, man. Tot nu toe, toilet loopt niet, men kan niet baden, men kan niet uit huis gaan. En dat is die toestand.
0: Hai. Abong, dankjewel, Mr. Royki. Faisal, ga je aan.
1: Ja, om even terug te komen op dat van wat die heer zei, van dat het waterstand in bepaalde loos en Paramaribo nog steeds hoog zijn. Het is inderdaad werkelijk zo, maar niet alle loosingen geef ik ook gelijk toe. Want we hebben, wat ik net zei, we hebben sprake van achterstallig onderhoud. Maar ik kan je geven dat de boomskreek, als je nu gaat, zie dat het waterlevel gedaald is. Sluiskreek, waterlevel is gedaald. We hebben laatst lozing langs de Amatietstraat opgehaald. Basaltstraat, Uranusstraat. Dus dat ben je Awatra Sakakba. Maar bepaalde lozingen, Awatra heet wel, dat geef ik ook toe. Maar dat heeft allemaal te kampen met het achterstallig onderhoud. Dus Zodra we die goedkeuring ook krijgen van de aannemers, van de aanbestedingen, dan worden die loodsingen ook aangepakt. En wat de heer aangeeft aan de sluis van Saramaka doorsteek, daar, ik ga dit voorstel sowieso meenemen. Ik weet wel dat het Wereldbankproject, Saramaka-kanaalproject, wel daarmee belast is. Ik kan niet zo diep daarop ingaan, maar ik neem dat sowieso mee.
0: Oké, dat was hem. Yes. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
3: Goedemiddag, meneer Limburg.
0: Middag, wie is dat?
3: Ja, meneer Melvin.
0: Ja.
3: Ja, met bel voor Harry de la Fuente, een nieuw project voor Bouta.
0: Harry de la Fuente, no? Pirate.
3: Ja, Leiding 10, toch?
0: Oh, Leiding 10.
3: Ai.
0: Oh, job. No, je bent ook bijna job, ik zie. No, no, no. Ai. Ga je gang.
3: Biggie Basie, Sawatrae Duang Aujazo, toch? De mensen nog een petit poklein kon dikie toch, maar bijna voor jaren de man nog dikie dapie. Maar de mensen nog een petit poklein kon dikie zani, maar met zaken nago, trouw de man krim dan, de man op de kokro. De man op de kokro en, maar ik bepaal de president, op de man is tak jaso, a kokro jamut dikie mopo, want je tak a kokro dat voor stop helemaal. De man verref dikie zan voor desma, dan de man kon na de man broma oling a poklein gwe, asane tansungo. Bepaal de kokro mopo mene lembo, je chifes de brokip desma tak jaso fok op. De ma tapasa ni ma watra e ta hanga andes da le ma dike ma de ma ikon na do na gotro de ma ikrin la de ma gwe baka amoni la si ya do mek de ma krin de go de kokoro mu opo wi si kri pura grasi ina gotro e fa kokoro no opo a watra ne go no wan prezi
0: ma ina ti borsu gitamara
3: a bo anat nata borsu de a bo tu no ma dri a de a go dondro watra na o sa dri borsu ya
0: mi falam
3: ai
0: a bo mo argisa o wie tak dalek.
3: Ja, begrip.
0: Lobby, aye.
3: Thank you, ja, man.
0: Mm-hmm. Maar ja,
1: laat me even reageren op dat. Kijk, ik ga dat sowieso meenemen, maar check als dat wel even morobong. Dat van die kleine AGM, waarom? Maar ik wil wel reageren op van datgene wat hij zei, van dat die duikers verstopt zijn. Het is inderdaad zo, maar kijk, de meeste mensen die daar wonen, uitgaande van als je een inrit hebt, je hebt een duiker, dat je moet een vergunning. En in de vergunning staat sowieso aangegeven van dat jij verantwoordelijk bent voor het onderhoud van jouw inrit van de burger. En hoe je nou krimen direct, je krijgt een aanmaning. En baka aanmaning, tikische aanmaning. Als je na drie dagen, nee sorry, na een week niet reageert, nee, ik is gewoon tweede aanmaning. En baka tweede aanmaning, even nu reageert, dat hoe je mag gewoon tik handel dat je voor krimasan, purasan niet.
0: Mm. Ja.
1: Maar als je vergunninghouder bent, dan ben je wel verplicht om het zelf schoon te maken. Oh.
0: Oké, dat was hem.
1: Ja.
0: Goedemiddag, je bent eruit, Sanne. Oh, deze is weg. Ik kijk naar de apps en ik kijk naar de telefoontjes die binnenkomen. Ik dacht dat er weer iemand hier moet zijn. Hallo, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag, meneer Lembo. Met Farouk.
0: Farouk, hoe gaat het?
4: Allee, goed, erg.
0: Je bent ook onder water. Waar woon je precies?
4: Ik woon de Prinsessenstraat. Le pas studio vide, maar aan de andere kant Prinsessenstraat.
0: Wacht die.
4: Jij buurman. Of je dat mijn buurman?
0: Er is een casino in die straat.
4: Ik ben aan de Prinsessenstraat, Lim.
0: Ja toch? Mijn casino, ja, mijn casino, ja toch?
4: Ja. Dus ik ben daar meer zo met je antenne mas.
0: Ja. Maar Prinsessenstraat is niet onder water.
4: Nee, je gaat niet onder water. Als voorstukje is onder water, daar ben je tussen Flamingostraat en die hotel daar Perola.
0: Nogmaals, wat zei je?
4: Dus waar ik woon toch, ik woon aan de, tussen de Flamingostraat en de Ringweg.
0: Aha.
4: Ik ben gelukkig niet onder water, want ik heb die boomstreek achter me. Dus precies de boomstreek, de bocht, daar woon ik in principe. Maar die weg zelf, dus ik weet of ik dan de goede mensen daar heb nu. Vooral bij die hotel daar, die Braziliaanse hotel, Perola. Die mensen zijn geweest van OW, een maand of vier geleden, om die gaten te lappen. Voorop, naar de Flamingostraat, ongeveer 50 meter in de Prinsessenstraat, daar is altijd vol met water. Niemand ja. Doet er iets aan.
0: Ja, ik ken die straat. Alleen, ja, dus, Faisal, hier bij mij, is... hij doet geen straten, hij is... Afwatering
1: enzo.
4: Ja, oké. Okay. Dus laat meneer Faisal ook even doorgeven.
0: Ik zal meneer Sitaram vragen om er naar te kijken.
1: Minimum.
0: Geloof me, meneer Sitara is een harde werker. Mi bella man gaat hij zeker zijn best doen.
4: Ja, Lim, je zult moeten rijden. Ja, pas hier, Lim. Je rijdt, als er zijn iets meer daarbij, de kinderen lopen daar s'ochtends. Aan elkaar toch?
0: Misabi, je passeert door het lange ringweg toch?
4: Ja, toch, ja.
0: Dus het is vreselijk slecht.
4: Met tegen, het zit vol met water, blauw water, als een kleur, smerig. Het is niet normaal. Kleur, als ik ben, zeker 15 jaar of zo.
0: Al een hele poos, ja.
4: Ja, klopt, ja. En het stinkt toch, dat is een probleem toch. Dus ik weet niet hoe die kinderen s'morgens daar lopen als het gerekend heeft. Met tegen, lekker. Maar boel, wat dank je.
0: Bobby, dankjewel.
4: Ja.
0: Dat was Farouk, zijn vaste beller. Meneer Lim, de San Martin. Straat, zijstraat van de Kokobiakoweg loopt zwaar onder water. Kan de weg ook niet aangepakt worden. Maar Faisal heeft mij duidelijk gezegd. Tijdens maar wegen aanpakken en zo mee aan of afdeling dat hij dus. Je hebt helemaal geen inbreng of wel?
1: Nee, maar meestal doen we ook een gezamenlijke opname samen met wegen. Want ontwatering gaat soms ook gepaard met wegen. Want je kan met elkaar pas eerst daar ontwatering. Anders gaat de weg weer. Maar ik ga die klachten wel meenemen. Ik heb ook, wat ik gelijk wil meegeven, er is een klachtennummer ook. De minister had het in de persmoment op OB ook bekendgemaakt. En voor alle klachten kunnen ze ook daarop appen.
0: Werkt dat ding?
1: Ja, het werkt wel.
0: Zeker weten dan?
1: Ja, ja. Het is een nieuw nummer.
0: Want ik ben Mataimi Sap, klachtenlijn voor overheid, ja, geloof me. Nou, dat is je lastig ding. Volgens mij is dit effectiever dan je klachtenlijn begint natuurlijk. Maar goed, iemand heeft hier een mooi voorstel, Faisal, Drico. Kan OW aankondigen wanneer ze in bepaalde gebieden gaan werken, zodat de bewoners ook gelijk helpen om opgehoopt vuil weg te halen met een vrachtwagen, welke dus gelijk kan meerijden.
1: Dus,
0: dat is een mooi voorstel, toch?
1: Ja, ja. Ik wil hierop reageren. We hebben een planning, het is ook online te volgen en we werken aan de hand van de planning en kan je zeggen van dat bijna 70% van de deadlines, de targets al behaald zijn. Wel met deze weersomstandigheden, daar halen we die machines wel even weg, dan zetten we ze wel op andere locaties om noodsituaties op te lossen. Maar er wordt wel aan de hand van de planning gewerkt. Ja.
0: Oké. Goedemiddag, hier bij de uitzending.
5: Hey Cliff, goedemiddag Andro.
0: Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag aan Faisal. Ik hoop niet dat je me laatste stap in door, maar ik nog tegen wie wat ik me wel leg, maar uit van de bank doe ik. Maar, een van de belangrijkste...
0: Je bent deskundig, je hebt alles aan je toch?
5: Pardon?
0: Jij bent over alles, je bent deskundig, je hebt alles aan je.
5: Nou ja, oké. Ik heb een goede opleiding gekregen. Eet na het in. Ai.
0: Jij alleen?
5: Hè?
0: Jij alleen, dat je toch, Johan.
5: Maar daarom vind ik het jammer dat die zaken verkeerd aangepakt worden. Laten we alvast beginnen.
0: Maar ook geen inleiding van een half jaar, hoor. Hou rekening met.
5: Nou, een kwart jaar.
0: We luisteren.
5: Ai. Nee, dan. Men moet heel efficiënt en effectief te werk gaan. Vooral als je machines huurt. Daarom, als je begint, moet je beginnen van achter naar voren. Bij die sluis moet je beginnen. Daar moet er een sumpit zijn. Dus die oude water kon, de oude water is verzameld daarbij. En een van die dingen waarop men moet letten. Als er één ding is waar een pomp niet tegen kan. Is lucht aanzuigen. Het is fataal voor die pomp. Die pomp mag onder geen enkele omstandigheid lucht aanzuigen. Daarom moet eigenlijk dat ding automatisch bestuurd worden. Met een level control. Wanneer het water opkomt, slaat die pomp automatisch aan. Dat level zakken op een bepaald niveau aan mijn kierbakken automatisch. Maar wanneer je een sluiswachter daar gaat zetten die van heinde en ver moet komen om die pomp aan te zetten en weer uit te schakelen, je kierapompo. Dat alle investeringen zij doet dat naar Sroisi, is het weggegooid geld. Twee, dat wanneer je die sumpit gemaakt hebt, dan begin je van daaruit te graven. Uit te graven. En dat theedoren bijvoorbeeld, want kokros aan verstopt. Het moet niet zo zijn, het is niet zo dat je dan die koker moet uitgraven of weghalen. Nou, zodat daar dieper is, zodat die kigo onder een level voor a bodem voor een kokro. A santi, sande in a kokro. Automatisch, so dat alleen ko amai was kador. Wat ra tjaren go pot dape. Dus wat ra opuren baka. Maar alleen moet daar dan diep genoeg zijn om een sand op te vangen. Van santi no go domoro fara. Verder wil ik, dan ga je zo door. Al die koten die aangesloten zijn daarop. Dan je dikke de man dat uit. Ander ding, wanneer een machine ergens gaat werken. Want ik van mij ja zo, want mijn bel, machine komt. Nee, je moet vooraf gaan kijken wat precies moet gebeuren. En dan kan je direct zien van, hé, ik heb een machine voor een dag nodig. En de aman, ik doe ouwe rokos aan mijn. Als er obstakels zijn, gaat hij direct zien van, hé, if ik kon aan een machine, dan staan dat ook hinder me, mijn oma ouwe dat. En dan ga je dat werk niet goed kunnen doen. Dus, belangrijk is, ga vooraf kijken. Dan je luku, dan je luku herbier die dat te aan machine komt, aan machine, nog op een wang shutdown of een, van je karen, dat kan aman moest wachten. Wacht tijd op dat machine nog moest de. A machine moest komen aan mijn big Euroko en aan mijn Euroko de Eurosa in Euraman. Oké, okay, laat me daar hierbij houden. Wel wil ik vragen hoor, of de man kan zijn wan machine kon, of wan man voor luku a probleem in Münder. Ik stel me beschikbaar, mijn waka asan luku. Mi waka ba luku alasani, dus if aman kon, ame imelde anami, da samu we gogo luku samu supsa. Da mo so rama persi samu supsa. Fu Münder bij voorbeeld, no sungu moro, want Münder nooit no be sungu. Regel. Ay,
0: ja,
5: toon si sa mi adres tok, si sa tegi fa isel mi adres. Ma if ano sabi, pare straat nummer 15, if akan kon, da wa waka a her project luku. Alla de probleem de, en dan weet hij precies wat er moet gebeuren. Te ook die oude Euroan machine, de machine komt en dan gaan we die dingen doen. Ik ga ook erbij zijn. De machine doet ook al klaar. Zonder enig probleem. Thank you.
0: Dank je wel. Dat was Andro. We rond af, want ik zie dat het al bijna 3 uur is. Laten we nog één beller doen. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
6: Hallo.
0: Ja, goedemiddag.
6: Goedemiddag, meneer Limburg. Michael is de naam. Ik heb 10 abonnementjes.
0: Kan je een andere stand nemen? Want volgens mij ja. Bel je liggend.
6: Op de tijdstip. Bestaat het lief voor maatregelen voor OV de wel? Mijn vraag moet je zien in het licht van dat OV. Ik heb een paar keer voor de mensen te bellen. En ik heb zelf een situatie waargenomen. Waarbij. Er een blauw pikje van dingen te vechten moet zijn. Gewoon zijn weg wordt opgeklapt. En dat heb je er ook niet, dat zei het zijn. En het vult die weg gewoon naar een andere buurtbewoner dumpt. En die wegsituatie van die mensen is opgelost. En ik heb gebeld met OWI. En men zou komen om een situatie te doen. Je wil niet gewoon dat vuil is nog steeds daar gedumpt. Ik, wanneer die meneer praat over velddumpen, moet OW het goede voorbeeld geven. 1, 2, dat OW ook het goede voorbeeld geeft bij het halen van uilen. Dat men het veld niet weggaat en is naar die schoot laat. Want hetzelfde veld gaat weer in die goot. Dan zijn we weer opgeladen met de opgeladen deuren. Bijna heb ik het vermoed dat het goed is en de staat wordt opgelegd. Dus ik vraag het hoe dat men daar naar kijkt. En dat van het niveau gaat bekijken, is te lang. Dat één situatie nog steeds niet kan worden opgelost. Ben dan precies weet wat de oorzaak is. Bokken wie weer weg, het hele gebied daar. Men weet het, men doet niets. Het duurt te lang. Gewone mensen daar. Goedemiddag.
0: Oké, okay, dankjewel. Dat was Michael. Faisal, Trico.
1: Ja. Ik ga even reageren op deze beller. Ten aanzien van het niveau, maar het rette project. Hoe we nog vergeten dat project, dat, laat ik het zo zeggen. We hebben wel een tijdje geleden de hoofdlozing opgehaald, maar nogmaals, dat nou los op ontwateringsprobleem op. En dan ga ik me gelijk aansluiten op het gedeelte van Wiegen. Ik wil gelijk meegeven dat we een project al hebben voorbereid. Het is al zo ver, het moet alleen nog gefinaliseerd worden en aanbesteed worden. Waarbij het heel maar het rette project duikers vervangen zullen worden. De duikers zijn ook al verouderd, ingezakt, ingeklapt, waarbij we de inritten tijdelijk zullen vervangen. We zullen een nieuwe aansluiting naar de huispercelen aanleggen en het geheel gesloten rioolstelsel zal aangepakt worden. En ook toe de passie voor verharding, dat DNA-project. Want Maratrette-project, wie is in kalkenzuiger go, oh jeppie, maar van tijdelijke aard. Want een heel rioolstelsel dat je de helemaal een deplorabele staat. Zijn duikers van 50 tot 60 jaar geleden die daar aangelegd zijn. Die duikers zelfs komen niet eens. Maar het project de voorbereiding, het is al bijna een finaliserende fase en we moeten het nog alleen aan besteden. De middelen daarvoor worden wel gezocht, we zijn daarmee bezig en ook om het project dat al vooruit.
0: Jullie en, hebben ontzettend veel werk, hè?
1: Ja. Want kijk, deze dingen moet je. Je moet het duurzaam oplossen. Want als je niet duurzaam oplost, dan heb je straks, je doet het nu, dan heb je binnen 6 maanden weer een probleem. En deze minister, hij gaat ervoor om duurzame oplossingen te brengen. En ten aanzien van het vuildumpen, ik ga dat sowieso meenemen naar, voor het andere directoraat, openbaar groen en afvalbeheer, waarom men zo dumpt. En ook de kuilen die gedempt worden op zo'n manier, zal ik ook met mijn collega even bespreken. En op de vorige beller, daarvoor wil ik ook even daarop reageren. Een aantal van onze pompen zijn al automatisch. Dus die pomp gaat automatisch aan. Bijvoorbeeld Gemaal Sommels, deze kreeg. Per wat rij ben je kreeg, dat pompen aan verschreef. We hebben daarvan een grant gehad van Japan, waarvan 3 nieuwe pompen zijn geïnstalleerd. Dus die de werkzaamheden voor het sluizen en voor de sluizenrenovatie wordt ook uitgevoerd. En de instroomzijde en uitstroomzijde. Dus we stappen wel over naar het automatisch gedeelte. En wat u ook aangaf van we werken daar en plotseling zien we problemen, we kunnen nu werken. We maken wel een goede analyse voordat we gaan werken. Ook met de contractors die voor OW werken. Er wordt een goede afstemming gepleegd van, hey, voorzeker ook dat je. Check het gebied even goed. We nodigen de nutsvoorzieningsbedrijven ook uit. Waar zijn de SWM-leden? Let op de EBS-kabel of zo, zodat je problemen voorkomt. Dus die dingen worden wel op die manier gedaan. Het enige probleem dat we nog hebben en waar stagnatie nog optreedt, en dat achterstallig. Of ja, nee, geen achterstallig. Het onderhoudgedeelte van de equipment. Equipment is al verouderd, zijn machines al langer dan 10 jaar, waardoor Amagi vaker probleem defect, waardoor een normaal ook optimaal. Dat is het enige. Maar oude, het gaat wel nog aan de goede kant.
0: Oké, ik heb nog een paar dingen die ik gewoon ga lezen. Middag Lim, Toertonnelaan en Schietbaanweg. Lim de straat. Die waarbij ik. Soms zijn ze even. Nee. Hemelwater afvoer, laat OW beginnen. Nee, dat is oud bericht, sorry. Oh nee, we hebben vandaag gestuurd. Hemelwater afvoer, laat OW beginnen om bij het afgeven van verkavelingsvergunningen verplicht te stellen aanleggen van een betonnen hemelwater spaarbekken op het project en alle afvoeren van te bouwen daken daarop aansluiten. Dat water kan gebruikt worden als industrieel water voor brandweer en betonmaatschappijen. Alleen maar vandaag in AZ en omgeving. Als je aangespoelde rommel ziet rond het AZ en bij het Rode Kruisgebouw, Migado, OW of Openbaar Groen had toch een bezemploeg daar naartoe kunnen dirigeren. Het was niet om aan te zien. Heb je die pil regelmatig ingenomen? Alla moeie siki. Akon jes moen siki. Ja, mina ma jepi ba. Alla dem chief me siki. Dus dan me siki automatisch. Openbaar groen kon het door buren opgestapelde rommel langs de goot tegenover mijn poort niet opruimen. De graafmachine zou tegen de EBS-bedrading komen. Op hun aangeven moest ik bij OW en het KPS vergunning aanvragen om de boel op te ruimen en te verharden. OW, Openbaar Groen en het KPS hebben zonder steekhoudende argumenten het verzoek na 6 maanden afgewezen. In Limbo vroeger werd er regelmatig bekendgemaakt wanneer er grof vuil zou worden opgehaald. Na negi mung ba uwi sabitak achterstallig onderhoud de no fosi de mang e teki san mei. Limburg, het gaat niet alleen om ophalen van trenzen en goten, maar om het verzorgen en regelmatig onderhouden daarvan door een autoriteit. De trenzen moeten behalve functioneel zijn ook nog bijdragen aan verfraaiing van de omgeving. Groetjes, Chris. Limburg, de groeten van een trouwe luisteraar, meermalen OW gegaan en gebeld omtrent verstopte straatriool. Ik heb geprobeerd het zelf te doen, maar het lukt niet. Hulp graag, omdat voor mijn huis groen wordt, met gevaar voor uitglijden. Helena Straat 33, mevrouw Goedschalk. Drico, gaat u dat noteren? Ja, Helena Straat 33, noteren, ja. Mevrouw Goedschalk.
1: We zullen ons team sturen. Ja.
0: Waar is Helena Straat?
1: Helena Straat is... ik kan even niet erop komen hoor. Maar we gaan het wel zeggen.
0: Ja, Lim, ik vergat iets te vragen. Kan OW er niet voor zorg dragen dat al de bomen langs de grachten worden verwijderd? Honderden droge noten vallen zo in de grachten. Erwin vraagt dat. Waar je kunt inkomen, laat me weten hoor. Gewoon... die mic staat aan.
1: Ja, dus ten aanzien van het grofveel ga ik met mijn collega van Openbare Groen
0: afstemmen.
1: Ja, afstemmen. Ik zal het wel doorgeven dat ze daar medewerking kunnen verlenen. En ten aanzien van de persoon had iets van verharding van daar rondom AZP. Van, dat je moet sowieso vergunning daarvoor hebben. Ik zal het ook met mijn collega van verkeer dat doorgeven, zodat dat zaakje opgepakt kan worden. En Helena Straat nummer 33 ga ik mijn team sturen om opname te doen. En als het werkelijk zo is, als er een verstopping is, dan was er een kolkensuiger verlossen op. En ja, dat kwestie van achterstallig onderhoud van lozingen, dat is inderdaad zo. Maar we pakken nu de zaken beter opnieuw. We werken planmatig nu te werk. Dus het komt wel goed.
0: Limbo Hannas Lusproject Apinti Straat. Boy we dede mek uwi ko luku den godro fu para pasi nanga pet fles. Ja, maar dat varen pet fles do door in den godro. Ana uwi po den pet fles in de zon, moeten we ook eerlijk zijn. Als we zeggen, die pet flessen zijn daar niet gebracht, maar zijn gewoon gegooid. Dus Lucas Aradi. Gaarne de aandacht voor Toetlifo-project. Graag de Zandweg asfalteren en dan de wegen. Tot inrichting maken om zo de asdruk te verminderen. En het Maritaten-project heeft haast bij elk perceel een diep gat als gevolg van de slechte ontwateringshuishouding. In sommige gaten liggen EBS-palen met alle gevolgen van dien. Het volk zit hier. Houden wij zo van Suriname, Cliff? Om een lang verhaal kort te maken. Zolang wij Surinamers zo asociaal blijven en vanuit hun auto de bus hun troep dumpen, zal Suriname groot op puin blijven. Wanneer gaan we het beseffen? Zelfs koelkasten op de berm. Kijk maar om de hoek. Gemeenlandsweg Waaldijkstraat. Alle maand een koelkast op de... Serieus? Alle maand een koelkast op de berm. Hoek Gemeenlandsweg Waaldijkstraat. Moet er een vrijwilligersgroep beginnen om het vuil aan te pakken. Houden wij zo van Suriname. Voor het probleem met wateroverlast is het goed om met meneer Plever te praten, omdat Sint-Dek een hele studie erover had gedaan. Liefst op dezelfde dag waarop je de mensen van Noord gaat spreken. Raden ze Rahim helemaal niet vergeten. Oké. Okay. Ik kan natuurlijk niet alle berichten meenemen, dus ik hoop dat met mevrouw Natti de school aan de Amstelstraat kan niet beginnen. Al 3 weken is de school gesloten, hoog onder water. Er loopt een goot achter de school, is al jaren niet opgehaald. Help onze kinderen, want we lijden. Maar met dit soort dingen, mevrouw Natti, Amstelstraat, waar is dat? Welk gebied weet je dat?
1: Salisburg.
0: Salisburg.
1: Salisburg.
0: Check het voor mij.
1: De situatie is bekend bij ons.
0: Wat zeg je?
1: Charlesburg, die school daar, is bekend bij ons. Wij hebben daar gewerkt met de minigraven rondom de school.
0: Mm.
1: Maar het probleem is niet verholpen. Je moet de lozing achterop opschonen. Maar dat moet je met een zwemexcavator doen. Dus we hebben een offerte voorbereid om een zwemexcavator in te huren om dat schoon te maken. Want de eigen beheer hebben geen zwemexcavator.
0: Oké. Mevrouw Natti, nog even geduld hoor. Kunt u meneer Faisal, waar is dat bericht weg? Kunt u de heer Faisal vragen als hij op de hoogte is dat tijdens asfalteringswerkzaamheden in 2012 op het Citrusproject een controleput in de Trekmeestraat nabij een bocht het deksel van de put voor de helft onder asfalt zit, waardoor onderhoud in deze put bemoeilijkt wordt. De medewerkers van OW zijn keer op keer komen oriënteren en zijn op de hoogte van dit probleem. Dank voor het lezen van de app. Ken je dit probleem?
1: Nee, het is mij niet bekend, maar ik ga het wel oppakken. Ik ga de afdelingen vragen naar een rapportage en dan kunnen we het snel oppakken weer.
0: Meneer Limbo, laten we even eerlijk zijn. Iedereen heeft het over open graven van goten, maar je kan ook niet jaar in jaar uit een goot uitgraven, toch? Waarom worden er geen damwanden gezet voor de hoofdlozingen, net als bij Guaranistraat? En we moeten ook eerlijk zijn, Surinamers hebben een mentaliteitsprobleem. Alles wordt gedumpt in de goten, van wasmachines tot matrassen en duizenden petflessen. Daar wil men niet onderlopen. Laten we doorgaan met dumpen van vuil en de vinger maar blijven wijzen aan de overheid. Dus meer als Abiyara, maar is dat dus van mij dumpen wat matrasie? Onze.
1: Ik heb het ook al boomschrik voor
0: zien. Onvoorstelbaar.
1: Boomschrik, maar dumpen wat heer ijskast dat weer.
0: Sowieso.
1: Ja, is dat helemaal verstopt onder dat element van op de hoek van de
0: Charles. Maar wat is het uur doen die mensen?
1: Ik zou het niet weten.
0: Maar je bent anders slapen.
1: Ik neem van aan.
0: Maar dan heb je de dagjes.
1: Ja, want je krijgt alleen maar verstopping. Ook Rahimal, waar we hebben gewerkt daarvoor dingen. Nabij Spoorsloot, daar in Raganiweg. En voor je zo'n rommelmotor, dat je petfles, matras. En dat je allemaal voor verstopping. En toen we dat hebben opgeschoond, dan waren de buurtbewoners zo opgelucht dat het water begon weg te trekken.
0: Limbo, het gaat een regenramp worden donderdag en vrijdag. Waarom geeft de president ons niet vrij van dienst? Als het voor voetbal kon, waarom niet om je gaven en goed te beschermen? Nou, ik zou niet eens op de president wachten als ik moest werken. Ik ga gewoon niet door. Je kan me niet kwalijk nemen als ik niet thuis in huis kan.
1: Over mag situatie. Nou.
0: En ik mag duizenden werken. Maar als mijn huis onder water is, zou ik werken. Ik ben niet goed wijs. Echt niet. Ik denk dat men gewoon kijkt. Wat gaan we doen? Als het is aangekondigd, zware regenval. Zeg gewoon de scholen, we verliezen niks. De scholen zijn voor deze 2 dagen gesloten.
1: Ja, dat zo.
0: En als het niet regent, sorry dat je het niet gaat regen. Maar het is toch lullig om dan toch de scholen te openen. En dan 9:00 morgens kunt u uw kind ophalen, want het gaat niet. Of het school is onder water of whatever.
1: Klopt, ja. Dus, ja.
0: Maar ja, het is. Laten we doorlezen hoor. Kanaal achter Mayella, dat loopt tot Margarietalaan. Ik heb, jong, mijn telefoon, of ik zou probleem bakken aan storage, jong, mijn gunst. Het is gewoon vol. Ik moet een paar dingen deleten. Maar probleem, alles... Je hebt problemen, je wil niet alles deleten, toch? Heb je dat soms ook?
1: Ja, ja, ik heb ook, maar ik delete niet alles. Ik
0: bepaalde alles. Dingen
1: zijn belangrijk om te behouden, toch?
0: Ja, toch?
1: Vooral als je opnames doet op het veld bent. Het is belangrijk voor je rapportage, als je terug moet kijken naar een foto of zo. Sowieso.
0: Mijn video mijn delete.
1: Ja, die video's niet meer veel, joh.
0: Ai.
1: Opslagruimte.
0: Ja, net hoor, maar die vind zijn 25.
1: Nu
0: voor Spagan Natura, die hele zit vol.
1: 500 MB alleen voor die
0: spagan. Maar goed, Ja, ja, wie weet, no? Ik denk dat we kunnen afronden, Faisal.
1: Ja,
0: dus morgen, dat moet Drigo zeggen hoor, Drigo. Morgen even kijken wat het wordt. We treffen de voorbereidingen. Jullie zeggen, jullie hebben ook de nodige voorbereidingen getroffen. Neem wel mee die dingen die Andrew gezegd heeft. Ik denk dat hij, dat is making some sense, toch?
1: Sowieso, ja.
0: En voor de rest heb je het laatste woord.
1: Nee, sowieso nemen we die voorstellen van de bellers ook mee. Want soms hebben zij ook goede inzichten die we ook kunnen toepassen om snel tot de oplossing te komen. En het is goed dat we ook van hun horen. En dan zullen we samen even kijken hoe we sneller de oplossing kunnen brengen. En het ministerie heeft zijn dingen al voorbereid. We zorgen dat de pompen optimaal draaien. Het wordt ook gemonitord. De sluizen op tijd open gaan, zodat het overtollig water snel afgevoerd kan worden. Want dat is op dit moment heel belangrijk. Het heeft geen zin van dat je nu een machine gaat sturen van ga die lozen ophalen. In zulke noodsituaties. Maar het belangrijkste is dat het water afgevoerd moet worden. En dat kan je doen door die sluizen en door die pompgemalen. En natuurlijk waar er gebieden zijn die nog wateroverlast hebben, die zijn we daar momenteel ook al bezig. Zoals ik zei, Sofiasluis. We gaan ook later op de dag naar Pomona Ringkanaal. We gaan ook naar Leiding 14, waar er heel veel klachten zijn gekomen. Dus het gaat wel. Ja.
0: Wat is jullie klachtenlijn?
1: Ik heb dat nummer hier. Is 844-2646.
0: 844-2646. Ja. Is een app, automatische?
1: Nee. Het is een appnummer hoor. Je kan daarop appen en dan krijg je, als je na een tijdje geen respons krijgt of je wil je klacht weer, een status van je klacht weer horen, dan krijg je wel een reactie daarop.
0: Oh, je kan dus niet erop bellen?
1: Nee, het is een appnummer.
0: Oké, mensen, het appnummer is 844-2646. Ik heb een actietelestuur om een chatnummer en dat is een 1-1 zoveel. 844-2646.
1: Ja.
0: Abon, Faisal, dankjewel. Drigo.
1: Dank
0: en bedankt voor het komen.
1: Dankjewel ook.
0: Yes. Zo. Lichte slaap. Komt niet vaak voor. Wat
1: is dat? Het is
0: niet
1: zo dat
0: het
1: morgen echt extreem gaat
0: regenen. We zijn nog in de uitzending, hoor. Ja. Dus je gelooft de meteorologie. Die mic is nog aan. Maar goed, dankjewel. Je had nog even wat twijfels. Als het nog gaat regenen of niet. Maar goed, ja, het kan gebeuren. Soms zeggen ze regen en daarna niks.
1: We hebben onze voorbereiding wel
0: getroffen. Ja. Mensen, we gaan naar de kwestie. Ik begrijp de sollicitatie. Wat gebeurt er in het land? De man heeft wat erfies. De man heeft wat erfies. Zie je nou? Isabi. En nu blijkt die RVC, meneer Schiek, zo enthousiast. Correct enthousiast, want hij wil werken voor zijn land. Hij wil zijn bijdrage leveren. Aan achtergrond. En wat blijkt, daarna duikt er een bericht op waarbij Ryan Abrahams eigenlijk zegt van ma, in feite, de man benadert mi futron, preskom futas. Isabi. En mensen hebben me eigenlijk niet eens gezegd van ik ben het niet. Of ik schrik word het of

0: te geven aan de IGOV-commissie van het kabinet van de president. Mocht de NDP de verkiezing winnen, daarvan was ik ook wel eigenlijk overtuigd dat, dat die gewonnen zou worden. Na de verkiezingen heb ik het via de officiële kanalen, dat is via het wetenschappelijk bureau van de NDP, mijn brief met mijn ambities geschreven. En eigenlijk is het gewoon heel stil geworden daarna. Ik heb niets erover gehoord. Ik heb mijn krachten aangeboden. Overigens heb ik ook mijn krachten aangeboden voor het schrijven van het verkiezingsprogramma. Uiteindelijk ben ik begin februari uitgenodigd voor een gesprek. Ik dacht dat het 5 februari of zo was. Waarvan ik dus dacht dat ik eigenlijk op de brief werd ingegaan. Maar in het gesprek is toen aangegeven dat er al iemand... dat zal iemand op het oog hadden voor Telesur. En dat ik dus, toen werd ik eigenlijk gevraagd om president-commissaris bij de TAS te worden. Op dat moment was ik ook niet op de hoogte van de perikelen die er daar speelden op dat moment. Dus ik heb sowieso bedenktijd gevraagd om daar een besluit over te nemen. En ik heb dat op 9 februari geaccepteerd, die functie. Ik heb eigenlijk daarna helemaal niets meer gehoord. Dat ik in de media vernam afgelopen maandag dat er iemand anders in die functie was. Ben ik gewoon verrast erdoor. En ook de beschikking is eigenlijk daarna pas naar boven gekomen dat ik in principe al benoemd was. Ik ben nooit daarvan op de hoogte gebracht. Er is ook nooit een intrekking daarvan geweest. Dat is eigenlijk het verhaal erachter.
1: Heer Abrahams, we houden dat even vast. U bent prescom geworden van de TAS, een heel technische functie. Hebt u de competenties wel?
0: Ik ben zelf van mening dat ik die competenties wel heb. Ik heb een bachelor in electrical engineering, een master's in computer engineering en specifiek afgestudeerd op het maken van microprocessors voor de telecom-industrie. Dus sowieso met telecom, elektrotechniek, denk ik dat ik daarvoor wel heel erg geschikt ben. Daarnaast heb ik al jaren, mijn bedrijf bestaat al vanaf 2007, dus ja, 19 jaar, bijna 20 jaar in de IT. En ik heb ook een onderwijs gegeven op IT-gebied, zowel op mbo als hbo niveau. Mede helpen opzetten van de ICT-opleiding bij PTC. Dus ja, ik denk dat al die dingen wel voor zich spreken.
1: Als we toch teruggaan, u bent er al een beetje op ingegaan, maar wanneer bent u, ik wil deze vraag toch stellen, ik stel het toch. Wanneer is er aan u medegedeeld dat er een nieuwe prescom zal worden geïnstalleerd?
0: Het is nooit medegedeeld. Zoals ik eerder aangaf, heb ik het in de media moeten vernemen. Dat er een andere prescom is. Ik heb intussen ook wel met Emmanuel Scheek vanmorgen wat contact gehad daarover, over de app. Over het is gegaan. Want hij voelt zich ook wel schuldig dat hij het niet wist, zeg maar. Hem treft geen blaam, dat heb ik hem ook wel gezegd in deze.
1: Maar bij uw aanstelling tot president-commissaris, zou u voor korte tijd waarnemen? Wat is afgesproken? Hoe zit dat?
0: Nou, er is gewoon afgesproken dat ik daar geplaatst zou worden. Ik heb daarna achteraf vernomen dat dus de toenmalige, of intussen, hij was in principe al uit functie gezet toen, dus dat er daar geen leiding was bij de raad daar. En het zou eigenlijk... de bedoeling zijn om het in elk geval deze hele regeringsperiode af te maken.
1: Ja.
0: Dus, maar alleen heb ik gewoon niets meer gehoord nadat ik het heb geaccepteerd. De benoeming zelf heb ik gisteren pas gezien. Dus dat het eigenlijk al aan beschikking was.
1: Hoe verder met deze case?
0: Ik ben uitgenodigd voor een gesprek bij de president. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik heb gevraagd naar het onderwerp, heb ik helaas niet gekregen. Maar ik ga er naartoe. Ik zal luisteren wat er wat ges-

0: gezegd wordt. Ik heb er eigenlijk verder niets over te zeggen. Ik vind het wel jammer dat mijn naam door het slijk wordt gehaald, alsof ik friends of family beleid, alsof ik geplaatst word ergens of ergens geregeld zou worden, terwijl het eigenlijk niet zo is. En ik in principe ook wel de juiste papieren heb, om het maar zo te zeggen, om zo'n functie te vervullen.
1: Heer Abrahams, ik heb deze vraag overgeslagen, maar waren er al enkele belangrijke werkzaamheden of ontwikkelingen waarmee u bezig was bij de TAS die nu gestremd worden?
0: Nee, dus ik ben eigenlijk nooit medegedeeld dat ik al de president-commissaris was daar. Dus ik heb officieel ook niets kunnen doen. Ik heb wel op de achtergrond in voorbereiding naar de benoeming natuurlijk wel me ingelezen over de statuten, wat het allemaal inhoudt. Ik heb me wel ingewerkt in de... Ik heb mezelf klaargemaakt voor de functie, om het maar zo te zeggen. Maar ja, dat is terzijde.
1: Men heeft u nooit formeel geïnstalleerd, zegt u dat? Begrijp ik het goed?
0: Ja, klopt. Ja. Dus ik heb alleen geaccepteerd op 9 februari, maar ik heb daarna helemaal niets meer gehoord dat ik in de media heb benoemd dat Emmanuel Schaik is benoemd tot president-commissaris. En de dag daarna is de beschikking in de media gekomen ook, waarin dus eigenlijk staat dat ik al zelf vanaf 8 februari benoemd was. En ik heb eigenlijk 9 februari zelf pas geaccepteerd. Dus ik weet niet hoe die tijdlijn allemaal in elkaar zit. Maar ik ben officieel nooit op de hoogte gebracht. Ja. Van dat ik al benoemd ben in de functie.
1: Ja. Dus je hebt ook nooit kennis gemaakt met de overige leden van de raad? Ook niet met de directie?
0: Nee. Helemaal niet. Ik heb enkele leden van de raad wel gesproken, omdat ze ook op de hoogte waren dat het eraan kwam, om het maar zo te zeggen. Maar niet dat het al officieel was. En een beetje van gedachten gewisseld, maar dat is niets formeels.
1: Heer Abrahams, aan het begin van het gesprek sprak je over ambities. Hebt u nog ambities om elders te worden ingezet?
0: Nou, ik wil het land helpen, om het maar zo te zeggen, waar ik kan. En mijn expertise is in elk geval in de ICT en de telecom. Op die gebieden. En ik ben altijd bereid om een bijdrage te leveren aan mijn land. Ik zal het overwegen als ik ergens voor gevraagd word. Maar in principe hoeft het voor mij ook niet speciaal, hoor. Ik heb een goed draaiend bedrijf. Ik heb het in principe ook al druk genoeg daarmee. Dus waar ik een bijdrage kan leveren, doe ik het graag. Maar het moet ook wel op een richtige wijze gaan. En ik heb dan liever ook niet dat mijn naam door het slijk wordt gehaald in de procedures die daarmee gepaard gaan.
1: Wanneer, hoe is dat gebeurd?
0: Nou, dus ik ben ook op social media en ik lees allerlei berichten vanmorgen als in reacties op de nieuwsartikelen, alsof ik daar geregeld ben en daar niet thuis zou horen. Terwijl in feite ik eigenlijk ook nooit daar heb gezeten. Maar indien dat wel zo zou zijn, dat ik in elk geval wel ook geschikt ben voor de functie. Dus ik vind dat wanneer iemand wordt benoemd, er wordt meestal ook wel geplaatst waarom de persoon benoemd is in die functie. En welke vaardigheden en diploma's en ervaringen die persoon heeft. In dit geval ben ik nooit benoemd, dus dat is ook niet erbij gezet. Er wordt een hele andere draai aangegeven op social media in elk geval.
2: En dat zei dus Ramon... Ramon is de vader. Hij is... hoe heet hij? Ryan. Ja. Ryan Abrahams. Het is nogal rommelig. Ik probeer in mijn phone te gaan, want ik heb wel een bericht gehad waarbij hij Prescom af was. Maar blijkbaar heeft hij dat schrijven uit andere ogen gehad om te zien hoe rommelig het aan toegegaan is. Maar helaas kan ik niet in mijn appfolder vanwege het feit dat die dingen opgeschoond moeten worden. Maar er is dus inderdaad een schrijven. Ah, ik heb het van jou, no? Kunnen deze dingen weg? Dat is irritant.
3: Ik ga het blijven komen. Als het
2: blijven. Ja, het is een schrijven van 7 mei. Hier bij die Legumira Draad is gestekend door de vice-president Rusland. Eenmaal is aan verveling, man. De heer Abrams wordt voorgedragen voor ontslag als perscommissaris bij de eerstvolgende VA van de Raad van Commissarissen bij de Telecommunicatieautoriteit Suriname. Onder dankzegging voor bewezen diensten. De heer Schiek wordt voorgedragen voor benoeming tot Prescom bij de Telecommunicatieautoriteit. Dit is een brief van 7 mei. Blijkbaar heeft hij dat dus niet onder ogen gehad. Maar het is wel jammer hoor, wanneer op het hoogste niveau slordigheden worden begaan. Isabi, eigenlijk zou er veel loos moeten gebeuren, je houdt je hart vast. Maar goed, we gaan zometeen naar het volgende interview. Maar ik vraag eerst uw aandacht voor de advertenties. En dan ben ik zometeen bij jou terug in een moment.
4: Sepi mi gudu.
5: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
4: Shella send money Jim. Baya me beji, chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
5: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
4: Nee, mi wan

0: Esesi udoro baka.
1: Isapsang, do say wani.
0: Mi popchi, aseti eh.
1: Mi teji no champ konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi mam biji euro da de wan konjim SRD.
0: Den a euro.
1: Mana Hollands in everstang. Den no habi. Se hebben niet. They don't give. Jong a jiang ten fun.
0: Okay, dan mo chari ga wan trawan.
1: Nee. Ik voet na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union aan de Johan Adolf Pengelstraat. Wan drapen met chismi euro. Altijd.
0: Maar dan hoe dan? Laat zelfs zijn euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you wan doro. Dif mi no doro.
1: Nog deka dif ko aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
0: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: De spanning stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brokey en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brokey tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het SZ Stadion. Wie zet de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesur, Sudibet en Fernandez Sparrade. United towards the next major goal.
3: Luister goed. Dit is een oproep aan alle Afro-nazaten in Suriname. Jongeren en ouderen. Op 8 mei komen wij samen. Frimangron Bronsplein. Inloop 10 uur start.
4: Smith Productions presents.
5: Another one.
4: What? Shell is de nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat. Theater Thalia.
5: 22, 23 en 24 mei.
4: Hou je vrij. Kleintjes? Nee. Neem alleen maar biggies mas mee. 18 plus is ook Ritori. Kom, lachen. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken. Karta, Unesuku her en der. Gewoon op de website van sneeuw.sr. Vanaf IT-barkie SRD, Juda 1C. Voorprogramma, ik bedoel voorspel van Gaffi. Van Sambal Trassi. Je moet komen voordat je gaat. Kom niet laat, die stoelen in Thalia gaan trillen en beven. Deuren open vanaf 7. Nanga ting, sneeuw neem ik grap. Show start 8 uur strak. No draai draai.
5: 22, 23 en 24 mei.
4: Eerlijk, die show wordt heerlijk. Doe flexie, contranga en sexy.
6: Mittag jou wel.
7: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 14 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Geheel Wilgedacht B-weg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort. Nummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
8: Beste jongeren, voel Suriname. Wie af van oproep? Maar die zie oproep serieus. Dus migo tak Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV? Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boemserieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.

0: rustig. Ik ben rustig, maar iedereen rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika, man?
1: Ruwaka dabe. Ai, go.
0: Hey, tik alasan. Go, go, snel. Tik alasan.
1: Hey, wakti. Ik wil dat dabe. Oké, Arkino. Taie bek. Wat ik mee?
0: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
1: Mama San, goede eerlijk. If I be de abbewaking voor Improcer NV.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: toegangscontrole en parkeerbeveiliging. MS Security aan de Albertlaan nummer 13. Telefoon 7167800 of 7102332. Check onze website www.mssecuritynv.com. MS Security. Your safety is our mission.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Gewoon goed, Macintosh Media. We hebben dus de advertenties gehad. En we luisteren naar een, ja, ik wil niet zeggen klaagzang. Daar moeten we voor waken. Maar een mevrouw heeft haar beklag gedaan over, over het ministerie van GBB, kan ik zeggen, toch? Het gaat om mevrouw Louise Priegers. Die vrouw zit in Nikeri. En ze praat over wat haar is overkomen. Men heeft gevraagd om tjoeko te betalen en dat soort toestanden. Mevrouw Priegers ziet u zo meteen in beeld. Maar ik laat alvast haar verhaal lopen.
2: Terwijl we bezig zijn met de stukken, is gebleken dat de vorige regering een van de percelen heeft verkocht. Ondanks ze het rechtelijke vonnis hebben gezien, hebben ze het toch verkocht aan een derde persoon, kan ik zeggen. En we eisen dat het stukje grond terugkomt in onze boezem. Omdat het emotionele schade erop zit. Er zit bloed, zweet en tranen van de voorouders. Dus we eisen dat het terugkomt in boezem van ons. Het andere is nog steeds niet afgehandeld door de regeerders. En daar wachten we nog steeds op.
3: Oké, laten we de zaak even onderscheiden. We blijven even bij dat perceel waarop er een vonnis is. Hoe zijn jullie bij de rechter beland? Hoe komt het dat er een vonnis op dat stuk, op dat perceel is?
2: Er is een vonnis omdat het ging om een schoonmoeder, de vader aan haar, is het afgestaan, heeft er volmacht gegeven. En zij heeft er dan de volmacht weer aan haar zoon gegeven. En ze heeft een deel dus, een stukje heeft ze dan aan haar kleindochter gegeven. Maar bij het ene stukje perceel was er een nichtje dus bij.

0: bezig met valse voorschriften. Die probeert dat stukje eigendunkelijk tot haar eigen te maken. Waardoor er een rechtelijke zaak is ontstaan. Daar is uitgesproken dat het stukje perceel bij de oma toe, aan de oma toe hoort. Dus vandaar dat we daar zijn beland.
1: En wat is er toen gebeurd? Is het op haar naam geplaatst?
0: Nee, het is niet. Het vonnis is uitgewezen dat het aan die eigenlijk aan de oma toe behoort. Maar tot nu toe kunnen we niet zien. En bij dat andere is er dat het vonnis is uitgewezen dat het afgestaan moet worden of kan worden. Maar men heeft het in de tussentijd verkocht. En men laat ons lopen. Men stuurt ons van het kastje naar de muur. Vanaf de bio's. In het district tot de minister toe is er gesjoemeld. En men heeft die man dan laten lopen, gaan en komen, terwijl men bezig was te onderhandelen en dat ding is verkocht.
1: Maar vertelt u ons, hoe is men overgegaan om dat perceel te verkopen?
0: Dat weten we niet. Dat hebben we recent vernomen bij deze nieuwe regering. Want wat zij ons voorhielden, ze gaan het afronden, we gaan het doen. Dus je werd gewoon voor de gek gehouden. Maar ze wisten al en ze hadden gevraagd naar geld. Ze hebben eerst gevraagd naar euro's of dollars en een enorm bedrag. En mijn man had dat niet en ze zeiden van, ik vind dat maar niet toch? En toen zei hij van, heeft het niet, zeiden van, moet je de normale weg afwachten, toch? En u begreep wat de normale weg is. Dus ze hebben het aan de kant gezet. Maar vanuit de partij zelf hoorde je een heleboel dingen. Want anderen kwamen vragen. Geef me een stuk van dat stukje perceel. Maar als u kijkt in de vonnis. Dan staat er ook in die vonnis. Als je een stukje afstaat aan iemand. Dan kan de staat ook dat stukje perceel dan terugnemen. Om te zeggen dat je het niet nodig hebt. Dus ze kwamen met allerlei listen op ons af.
1: Welke partij? Over welke partij heeft u het?
0: Dat is de ABOP. Mevrouw Van Zwijk zat daar. Wij zijn van het kastje naar de muur gestuurd van mevrouw Rijmen naar mevrouw, hoe heet ze weer? Hoe heet die naar mevrouw Johan? We deden begonnen hier met een meneer die mensen perceel steeds afpakt en verkeurt. Dus het bij hem begonnen. Dan ging het, hij moest Theo beland bij mevrouw Rijmen. En dan van mevrouw Rijmen mevrouw Adraai. En zo werden we maar van het kastje naar de muur gestuurd. En dan ga je gaan volgende week daar. Is er niemand daar? Dan zeggen ze, niemand is hier, ze staken, mensen komen hier. En een heleboel dingen, van het kastje naar de muur. En omdat, ja, want ik vind van, als een ambtenaar wordt betaald om zijn werk te doen, waarom pers je het volk af? Niet iedereen heeft die euro's, niet iedereen heeft die dollars. En zo kan Suriname nooit vooruit gaan. Want zij die het hebben, gaan het kunnen kopen, net als ze van die mevrouw hebben verkocht. En die anderen die het niet hebben, krijgen dan nooit een stukje grond. Je kan iets krijgen daar waarvan je niets weet. Er is zoveel emotionele schade op dat stukje grond. Ik denk niet dat we het gaan laten voor die mevrouw. Echt niet.
1: Ja. En had u er al gebouwd op dat perceel?
0: Er staat een woning op dat perceel. Een nichtje woont daarin.
1: En de persoon, de huidige eigenaar, die is nog niet geweest om, om zich daar te gaan vestigen?
0: Nee, ze heeft er niet aangemeld.
1: Trouwens, weten jullie wie de persoon is?
0: Ja, mijn dochter kent de naam van de persoon. Die heeft de naam doorgegeven van de persoon. Is een dame wel. Een Rustaanse dame. Maar de naam? Mm-hmm. Ik ken het niet, mijn dochter kent het wel.
1: Ja. Als ik zo naar u luister, hebben jullie de persoon ook niet aangegeven hoe eigenlijk de zaken zijn verlopen. Dus ik bedoel de huidige eigenaar. Jullie hebben er niet aangegeven dat er een vonnis op dat perceel staat.
0: Nee, omdat wij zijn zelf niet met de persoon in contact gekomen. Dus mijn dochter is geweest naar een zekere heer, Boetjo. Ze noemen een Boetjo, kunnen we hier hoor, van hier in Nikeri. Hij is van PL. En zij heeft hem dus ze heeft dat probleem dus eigenlijk naar hem gebracht. Toen zei hij van, dat stukje perceel is aan zo iemand. Toen heeft hij de naam van de vrouw dus prijsgegeven. Maar wij kennen de persoon in levende leven helemaal niet. Want wat hij vermoedt is het een familie van meneer die daar staan.

0: hebben hem staat bekend. In deze gevallen zijn, hebben zich veel voor gedaan en ik heb maar nooit heeft iemand wat gedaan. Meneer Hanum, een heleboel mensen per ziele zo zitten verkopen.
1: En jullie zijn de situatie zat, neem ik aan. Wat hebben jullie gedaan om het op te lossen?
0: We hebben verschillende instanties hebben we, bewandeld. We hebben stukken gegeven, ook nu aan meneer Bronto. En mijn schoonzoon heeft dat van mijn dochter, heeft hij gegeven aan meneer B. En we zitten te kijken, we wachten op een oplossing.
1: En dat is één perceel. Ik heb begrepen, je hebt ook met de andere percelen problemen.
0: Ik heb het hier over die twee. En hier heb ik het over die twee. De ene is afgestaan en dat ander. Waar ze nog niet rond kunnen komen om ons de stukken te geven. En we zitten maar te kijken en we lopen en niemand kan nog iets voor ons betekenen.
1: Welke stukken moeten ze aan jullie geven?
0: Van het perceel, want ze moeten de dingen gaan inleveren bij grondinspectie om de dingen in orde te maken. Want ze moeten ook op naam geplaatst worden van de nieuwe beheerder, moet ik zeggen. Want mijn schoonmoeder had eigenlijk de beheersdaden gehad van haar vader. En ze heeft het overgedragen aan mijn man. Dus zijn naam moet nu op de stukken staan en niet meer van de opa of van mijn schoonmoeder.
1: Maar hebben jullie je beklag gedaan? Bij het commissariaat of ergens anders.
0: Dat commissariaat is het grootste probleem. Daar is het grootste probleem. Bij het commissariaat, daar schommelt men verschrikkelijk. Ik ga u iets vertellen. Ik had een paar jaartjes terug ook een stukje grond gehad. En ze hebben mij toen gevraagd om te wijzen waar het perceel is, dit en dat. Ze lieten me een groot boek zien waarin er stond van... De plekje is gewoon, niemand heeft het ooit iets aangevraagd. Het moment ik ze heb gewezen, en ik ben niet de enige. Er zijn meerdere mensen, omdat de mensen niet naar de media komen. Ze kennen de wegen niet. Dan zitten ze met dit soort problemen, waardoor het nooit wordt opgelost. Men heeft me gevraagd, de BO's hebben me gevraagd, ik moest ze brengen. Het moment ik ze heb gebracht om naar dat stukje grond, ga ik na een tijdje weer. De laatste zijn mijn stukken zogenaamd. Die stukken zijn niet te vinden, we weten niet waar het is. Daar is het in de stad, kom je in de stad aan? Nee, het is niet gekomen, het is niet gestuurd naar Parma. En precies zo hebben ze de mensen aan de gang. En op een gegeven moment, na een tijdje, dan zeggen ze, iemand heeft het aangevraagd, maar het heeft geen zin dat je het meer aanvraagt, hoor, want je gaat het niet, je gaat het toch niet meer krijgen, want iemand heeft het al gehad. Maar intussen tijd hebben ze het verkocht aan iemand. En dat is het werk van de bio's. Het is allemaal corrupt.
1: Maar het kan niet zo blijven. Hebben jullie je klacht gedropt ergens? Misschien bij het ministerie van GBB?
0: Wel, om daarop te beginnen. We krijgen, zij zijn ook één. Dus dat, we lopen dan. Dat is wat ik u zei. We worden gestuurd van hier naar daar, van hier naar daar. Kom je bij GBB aan, dat is weer een ander verhaal. En dan gaan ze zeggen, kom over zo'n tijd. Wanneer de minister is er niet. En dan zijn ze met verlof. En dan dit. En wanneer maak je nu druk om voor elkaar? En je blijft maar wachten. Want zij vragen naar die euro's. Daar worden die euro's gevraagd.
1: En hoeveel geld vragen ze om en bij?
0: Laat me even vragen, mijn man. Die was er. Even een momentje. Hoeveel euro's hadden ze gevraagd? Hoeveel euro hadden ze gevraagd? Hoeveel dollars? $3000.
1: $3000 om dat probleem, om zijn stukken in orde te krijgen.
0: Om zijn stukken in orde te krijgen, ja. Nee, we verdienen geen dollars. Een man van 67 jaar. Je krijgt daarna of je wat voor $3000. Je verdient geen $3000. En omdat hij het niet heeft gebracht, heeft hij tot nu toe zijn stukken niet gehad. En dit gebeurt met meerdere mensen, terwijl de overheid ze nog een rechtmatige salaris toedient. Dan ben je nog bezig onderhands anderen af te persen. Hoe recht is recht in ons land?
1: Vertelt u ons, hoe lang wachten jullie al om je zaken in orde te krijgen?
0: We zijn al sinds 2008 bezig. Dus u begrijpt hoe lastig en storend het is voor ons om nog te wachten. En dan nog te horen dat men je perceel verkoopt aan een derde die helemaal geen affiniteit heeft met wat daar is gebeurd.
1: Nee. Maar goed, mevrouw Pregers, wat zullen jullie nu doen in deze fase?
0: We gaan weer even naar ze stappen, want we hebben stukken afgestaan aan bepaalde mensen die hebben gevraagd van, dat we ze brengen. En ook daar vond ik een beetje dat het hangt. Want ze hebben gezegd, breng de stukken. We hebben de stukken gebracht, alles bescheiden. En tot de dag van vandaag, als je weer contact opneemt, werkt die telefoon ineens niet meer.
1: Je hebt hulp gezocht bij die parlementariërs. Wat is er daarvan terechtgekomen?
0: Dat zei ik u, niets meer. Niets meer gehoord. Niemand die meer iets zegt. Maar je moet rekenen houden dat de meeste fase komen ook uit de vorige regering, toch? Tijdens is diezelfde groep.
1: Ja. En welke parlementariërs zijn die?
0: We hebben dingen zijn gaan bij meneer B. En bij meneer Bronto. Ja.
2: Ja, en dat zei mevrouw Priegers over de misstanden. Ze heet Louise Priegers over wat zij noemt de misstanden bij GBB. Een stuk grond heeft ze dus door middel van een vonnis van de rechter is gegeven aan haar schoonmoeder. Later bleek dat het is verkocht voor een derde of aan een derde. Allerlei ingewikkelde verhalen die de mensen moeten doorstaan, die de mensen moeten, of processen die ze moeten doorstaan. Een andere onsmakelijk, kan ik zeggen, onsmakelijke situatie is, wat we nu gaan laten horen is meneer Edgar Dikan. Hij is, in dit geval praat hij dus niet als politicus, maar als bezorgde burger over een geval wat hij onder de aandacht heeft proberen te brengen van de DC van Wanica Zuid, Mr. Miller. Een bedrijf wordt daar opgezet en de dingen die daar gebeuren zijn volgens die kan niet zuiver, althans niet voor de gezondheid. Want je kan geen radioactief materiaal opslaan in een woonwijk. Daar gaat het allemaal om en hij heeft ons dat dus verteld.
3: En dan heb je een probleem, jaren. Nou, een beetje probleem. Als je redt in een straal voor nog geen kilometer, voor je ook de man osla radioactieve stoffen, dan je begrijpt dat je schrikkie, hij erbiert die schrikkie, en ook daar een burgervader, Masra Müller, voor action zang als een fatoridisi en of haar autoriteit. En zo, so, we hebben een tak makan ranangen, een delegatie voor Abirtibego, mi bete prati ook to ina delegatie, ube danga Fosma, en ugo tak nanga ADCI soruno tak yere, na tru tak den abedrijf kona unu, en abedrijf takatori danga unu, en want is abu a momento kongpe ADCI moski bepaalde vergunningen, en so den go tak nangeng, asorde tak yere teo tak nanga teikba tak nanga mi im tak nanga birti betrek abirti betrek RRDR flyer briefi inesma briefo bus noem maar op maar nou af desandat nopsa sang ufo stang ergens tapua website den poting en NMA chawa rapport uit dus dan we verstaan tak in een rapport dat is aan Ushi, Ukishi, tak, de man tak asan beheersbaar. Jere no, unufu abirti no wana san dat in obirti, en nanga alade entendis de standen middelen zou abi, we verset unu, en u begrijp ook to tak enkele tra pisbirti ook to be begin nanga tori, dus we lukken we gaan om morgen varen dan een en dat na ongerustheid met ook na ADC.
1: Maar meneer die kan toch me wan versta van unu lek beertisma ko kisi yere fa u smer tak de ma bobo so wasandape of do so wasandape.
3: Dus nou aan zo toevallig fasi wan rapport kon uit voor NMA lek fa u taki NMA doa onderzoek die demang den taki over a stof a product a de sandati dat dem ding poten wel tap de website for us. En ja, en na zo wan smashing dan asan biji lolo isap dono de den beauty na ala den san safe sa da wan app group de en na zo asan konko ina app group alas baskreki afgelopen wiki bidding donderdag en na zo ume contact na DC en DC ontvang onu dinsdag. Dus sa udu woro fara ube mekwang wang kari na NMA dat na National Milieu Autoriteit fuko yere na de ook to fa apistori dat is don tanga no sa usabi de no kis verkening ete ma den de bezig voorbereiding fu aksi a verkening unu tak wan san yere meneer Jamal unu fa birti utak yere a olisan sa de ma ondek na senom kontrol fluk gunu yere want de man ala mai denki olitori na sigi wofen moni diso dati ma e si taki on de ma bigi stres wan dil fu a folok banga de sanif de man dema ap ome million dala mek de man gawan precipes man e tanga kontra dis bigi ome bigi busi de yo ispeli dis mai tang dema wan chade radio aktifo sanko poti ebi no sapsot kondre a bedrijf dati srana bedrijf sref dini e faciliteer de man uno libatori so uno wan kondena nga radio aktifo sani inunu omgeve mek de man go tuden tori ze dape tok mek de man go amindri sepe de mai pur de oli nga de nga de sango pote san dape of mindri busi pino sa pes mai tan pes mane tan ma ino kachara sango pote inwa won wek ya da une first stand next simple sani usap tak akondre na wan kondre in ontwikkeling akondre moest versterken wat aantal instituten ete fuka beheersen fuba bepaalde sani ino kachara san dat kompoti fos u opoi ai probleem op sa if wan de san dati opo of sang isabi ma ook to den desma sa ipsa dape ala de des boit yu sa itan dape ma desma sa ipsa dape ala de ka ap ondrefen las fin ook to dus mek deman suku wantra oplossing imal ufastanga tori fruku dademan du den sa anina wan tra presi ma mek deman lip abiti rustig wat dat betref
1: ja meneer dikan kan de ka hawa desma voor isor birti a radioaktief materiaal osla op of de man de voornemens fuslai op
3: ja da se ifu enkele houttuin Winston Churchill weg as hy by de man op den soort walo bigi pijakare loods bouw is abe na Winston Churchill weg dape diepsa a raffinaderij fu stas oli des na drape de man wan do den sandak des hy behels ook to den smaseita na highway is abe dus dapis dati. Ja.
1: Nou goed, heer Dikan, al met al onder geen enkele voorwaarde aan materiaal dat in uw gebied.
3: Nee, u noemt aan materiaal. In de gerust morgen toch is op dat radioactief materiaal de in uw straal voor nog 10 kilometer voor jou. Of zo, of wan sanipsa, wan ptuinti, wan epe. Is dat niet? Nou, aan wan schiet gevoel. En ook toe, de soort zand dat die heb gevolgen ook toe die a woon genot, a leef genot. Maar ook toe, bij je investeren in drape is dat niet toch, om een man investeren in de perceelen, dat bij de man ook zo. Maar kan dat je tast dat waarde aan ook toe voor uno haven en goed. En dat gaan we met alle aanstendingsten staan en middelen verdedigen. Is dat bij uno wanning, hoe bij je wan sof een protest, Maar hardere protesten worden niet uitgesloten.
2: Volledig te begrijpen, meneer Dikan. Ik kan jullie bezorgdheid volledig begrijpen, dames en heren. Blijf dat volgen, we gaan eruit. Dat was BT voor vandaag. Misschien neem ik morgen af, nee, maar dat moet ik nog even checken. Even helemaal bij te komen. Ik wil u bedanken, al de mensen die hebben meegedaan aan Bakanatori, de gasten, de directeur van, de waarnemend directeur van openbare werken, de heer Faisal, die dus in de studio aanwezig was. Als ook meneer Dikan, mevrouw Pregers, Ryan Abrahams en alle anderen die dus meegedaan hebben. Dat was Bakanatori, we gaan er snel uit. Bedankt voor het volgen. En als je het hebt gemist, zijn de delen later op YouTube. Goedemiddag.

0: De spanning stijgt in de playoffs van de Suriname Major League. Na een overwinning van Inter Mongotapu in de eerste wedstrijd en een spannende draw tussen Brokkie en Flora is alles nog mogelijk. Woensdag 13 mei, voorwaarts Inter Mongotapu en op donderdag 14 mei Brokkie tegen Flora. Beide wedstrijden worden gespeeld om 8 uur 's avonds in het SZ Stadion. Wie zet de volgende stap richting het kampioenschap? Beleef alle actie live tijdens de playoffs van de Suriname Major League. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf een uur voor de wedstrijden bij het stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Sudibet en Fernandez Sportrate. United towards the next major goal.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
2: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie
3: op donderdag 14 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Idoweg tussen Prasarastraat en Menkenbergstraat. Gedeelte Menkenbergstraat tussen Hendrikstraat en Basirangkatoenstraat en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139... of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
4: Moederdag Sale. Ja, je hoort het goed. Moederdag Sale bij Community Service van 8 tot 13 mei 2026. Profiteer van kortingen van 15% tot 25% op merken zoals Tactic, Worksite, Ikongo, Gigo Aircoast en de CS Battery. Kom langs bij Community Service NV, Bonnystraat 100.
5: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lees- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
6: Beste jongeren, voel Suriname. Mi af van oproep. Maar die oproep serieus. Dus mi go talk Nederlands. Ik zou graag willen dat iedereen zich gaat testen op HIV. Of misschien zeggen jullie HIV. Ga je testen op HIV. Niet voor mij, voor Yusrefi. En voor elkaar, voor Makandra, voor je partner. Stel jezelf even de vraag, wanneer heb jij voor het laatst getest op HIV? Het is iets superbelangrijks. Ik ben boem serieus. Ken je status, ga je testen. Er zijn verschillende testlocaties waar je terecht kan. Ga niet zeggen dat je het niet wist. Neem het serieus, alsjeblieft. Denk aan jezelf, doe het niet voor mij.
7: New Productions presents
8: another one.
7: Shell is er nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
8: 22, 23 en 24 mei.
7: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
8: 22, 23 en 24 mei.
7: Theater Thalia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
9: Mitakje.

0: een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden in het hoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 14 mei 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 14:00 in de middag. Katwijkweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 14:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV-EBS bedankt u voor uw begrip.
1: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
2: Sranazani, Naskip, Nafio.
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na a new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for opening the K9 Dago, drones, scanners, nanga de moro nyung, tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready. Improser ready. Improser. Safety through innovation.
4: Yama?
5: Enough, mama mi. One minimum bribe dat toch is in precies €100 no mo gym.
4: Maar dat had ik u beloofd.
5: Maar die no ma zijn na €50 gym alsnog, no?
4: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
5: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
4: Maar ik heb haar eerst beloofd.
5: Is zo je moeder? Nee, ma.
4: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
5: Anomoso, fijne dag.
4: Is goed, ma. Hallo, mama.
5: De cello, dat is meer die broek aan gesprek.
4: Nee, mama.
5: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
4: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
5: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8:00 s'avonds.
4: Nog iets, mama?
5: Ja, Amoni zei bos en die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
4: Mama!
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
6: The number one tune this week.
7: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
8: Number one.
9: Number one.

0: 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: I want it to be real, and it is indeed real vanavond. Deze woensdag is de motor net weer gestart. Genoeg olie voor Used to Be. Greg, goedenavond.
1: Goedenavond, luisteraars. Goedenavond, Cliff. Dit wordt een bom. Dit wordt een toffe Used to Be.
0: Vanavond doen we het zonder Purdy. Die zit vast ergens de Grand Creek. In een grang.
1: Kijk, dat Purdy dat die is, is niet dat het tof is. Maar de muziek die we vandaag gaan draaien, dat is... Dus als hij op Grand Creek
0: dat
1: is...
0: Dat een beetje lager dan.
1: Of wat voor creek, Minasabi.
0: Ik heb begrepen aan grang. In een grang.
1: Dat Minasabi. Ik distancieer me daarvan.
0: Ik dacht niet dat man in een grang.
1: No pot min lolo takiara.
0: Je doet dat als politicus.
1: No. Nami Matiara, Nami Brada Drape, dus hij luistert mee.
0: Iemand hier nog aan dit grang.
1: Hij luistert mee. Mine tak next.
0: Very good avond, eie grang. En maak er het beste van hoor, al grangerig. Je zou wel al grangerig zijn aan het eind.
1: Jawel.
0: Nou, in dit programma altijd zijn er mensen die misschien erbij rollen. In dit programma doen we de hits van wel eer. De songs die overwegend werden afgedraaid in de muziektenten, de disco's, en natuurlijk ook op de radio in de jaren 80. Niet alleen, we doen een greep eind 70, 80, ja, early 90s, you know.
1: Sowieso. Om het gezellig te maken, ja. En dat de mensen ook genieten.
0: En Greg, je bent het met me eens, trouwens, we zijn leeftijdsgenoten. De Pogo voor 80 zijn de mooiste songs.
1: De sound, text,
0: everything.
1: Brada, geweldig muziek.
0: Right. Waar je ook zit, Used to Be. En misschien hoor je in deze aflevering een song waarvan je zegt van... Hey! I met my first love toen deze song ergens op de hitparade stond. Want je hoeft niet alleen terug te denken aan dat soort momenten tijdens bellen en love songs, hè?
1: Nee. Ieder brengt het op zijn manier. Amatak, we belong together, mama. Dat kan ik ook nog niet, weet je?
0: Dus we groeten vooral de tieners uit de jaren 80. Die zijn nu in de 50,
1: ja.
0: 60.
1: Ja, dus het zijn de mensen die niet meer... zo vaak uitgaan, ja. Maar ik denk dat ze genieten, zullen genieten vanavond.
0: Ja, het zijn de mensen die dus die horen veel luisteren naar Forever Young van Alpha Film.
1: Toen en nu, dus enjoy it.
0: Purdy heeft de collectie vanavond gemaakt en hij, nee geen Purdy, Greg. En Greg zei, hey Cliff, ik wil starten met Secret Society, We Belong Together. Inderdaad, Secret Society. Ik kwam even in de waar u het daarnet zei toen je binnenstapte.
1: Mm-hmm.
0: Met Information Society.
1: Running. Ja. Dus in deze is een andere. Dit is ook een groep uit de USA.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit is een andere society.
0: Ja. De USA of...
1: Nee, deze zijn uit de USA met een beetje invloeden uit Engeland.
0: Oké. Dus we krijgen uit de United Kingdom... En uit de States de muziek vanavond, It Used to Be.
1: Zeker weten.
0: Can you remember, can you recall deze die we dus nu laten horen van Secret Society? We Belong Together.

0: En de jongens klinken dus echt als Duran Duran, TKE, everything.
1: Ja, ja, ja. Dus diezelfde genre. Zijn jongens die... dat is dus dezelfde stijl om en bij. Maar qua geluid...
0: complimenten voor
1: het
0: geluid.
1: Je kan het niet nadoen. Ja, toch?
0: Geluid gaaf.
1: Ja, heerlijk om naar te luisteren. En te genieten ook.
0: Ja.
1: En als je moet dansen, je danst gewoon, ja. Dan.
0: Helemaal, waarom zou je niet?
1: Dus dat.
0: Zo gaaf als de benen van Tina Turner.
1: Gado. De benen dat lange.
0: We got it. Dat is een mooie song. En Greg zegt, hey Cliff, voor de exclusiviteit, laten we de songs niet aankondigen. Die is maar
1: nee.
0: Het vreselijk egoïstisch.
1: De matak sin palabras.
0: Sin palabras.
1: Nee, geen woorden. Ik heb geen woorden genoeg. De plaat is de muziek is zo mooi. Mm. En bepaalde, heb ik geen aankondiging nodig.
0: Ik ga je zeggen, ik ga het nu inschrijven. Als ik zo naar de lijst van je kijk. Een song en deze was zo'n hit. Je weet, we hebben een tijd gehad waarbij er maar één radiostation in Suriname was.
1: Mm-hmm.
0: De SRS.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment is er een besluit genomen op 1 mei 1984... om de overige radiostations weer toestemming te geven om uit te zenden.
1: Okay.
0: En toen kregen we in de vooravond Radio Apinti en Radio Paramaribo.
1: Yes, Rapar.
0: En toen werden de hits vooral gelanceerd.
1: Feitelijk heeft Rapper voor mijn tijd gezorgd dat we heel wat muziek zijn gaan leren kennen.
0: Ja, helemaal.
1: De ma zorgen om naar Poco.
0: De ritme van de city is wat, zeiden ze.
1: Ja, ja. De ma educate om naar Poco.
0: Ja, ja.
1: Echt waar.
0: En een van de songs uit die tijd, Milaba Beat, en geloof me, je luistert er every time weer graag naar. Dit is de volgende song. En die is me gewoon best wel aankondigen hoor. Want hij is zo hit geweest. Dat is van de formatie Yes.
1: Oh ja.
0: En deze versie is een betere, andere.
1: Is een topversie.
0: Mooiere.
1: Luister ernaar.
0: Oké. Deze song was de bom.

0: hele spanning. Door de hele spanning hebben we dus de instrumental version.
1: Maar voor degenen die hem kennen, hebben we gewoon meegezongen, denk ik.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nee, maar het prachtige geluid, daar gaat het ook om. Mm. Dus next week, de Wetjara Trouwang. Want tja, we hebben genoeg.
0: Owner of a lonely heart. The beat is tough. Anders. En mooi.
1: Ik denk, je hoort hem alleen hier bij Lim FM.
0: Je zit alleen hier. Is niet waar. Ook in de auto op Lim FM.
1: De massa scoot de tafra, zij dans downloaden. Nou, we zitten vol verrassing, hoor.
0: Maar je is ook anders om het zo te horen.
1: Ja, ja, zeker weten.
0: En een mattie van me zei me een keer, hé, maar ergens kan je ook genieten van instrumentale nummers, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Je hoort ook duidelijk de instrumenten erin, heel scherp.
0: En ik kijk even naar de lijst en we gaan dus... Dus lekker doorswingen. En inderdaad heb ik deze lang niet gehoord. En vooral de beat ervan. Ik hoop ook dat, dat het ook een andere version is trouwens. Al de songs, denk ik hoor, van jou hier hebben dus een andere versie. Misschien ook Strange Love, no?
1: Ja, ja, zeker weten. Dit is een speciale versie.
0: Mm.
1: Dit wordt gebruikt meestal in mixjes van de Europeanen, de Europese mixjes. Dus hij is heel anders.
0: Ja, let's go!
1: Yes.
0: Zwaar geschud. Ik ga net zeggen, ik ga op een volume.

0: Dan krijg ik zelf voordat we dus de andere... Die zijn jongens hadden veel hits, hè?
1: Ja, aantal.
0: Aantal.
1: Enjoy the silence, people on people. Ga zo maar door.
0: Ik kreeg er ook geen genoeg van. Nee. I just can't get enough.
1: Met dit soort muziek, let's talk, more music.
0: Yes.

0: hebben natuurlijk ook een mix van een uur. Maar die gaan we aanhouden, hè?
1: Ja, ja. Eerst een lichte, kleine mix van... is het Information Society?
0: Oh, die is er ook al?
1: Ja.
0: Oké, okay, die komt er straks aan.
1: Dus die kunnen we nu...
0: Oké, okay, de regisseur zegt, die kunnen we nu. Information Society, we luisteren naar deze mix in...
2: 1, 2, 3, 4...

0: Def Is.
1: I'm running away, man. Ja. Ik denk dat men thuis ook zo meezingt.
0: Dus, ik bedoel buiten Suriname, want ik kreeg hier een app van iemand die zei van, of die zegt van, groeten vanuit Sint Maarten. Petje luistert vanuit Sint Maarten met een glaasje wijn en ik geniet van de uitzending.
1: Oh, ook de groeten dan aan Petje.
0: Wij doen het hier met een glas water en een
1: sodawater.
0: Een sodawater. jongen, Petje, je haar, bij jou, wil ik ook al weten.
1: Apokai droomie. Nee. We genieten en we gaan door.
0: En we groeten niet alleen Petje op Sint Maarten, maar ook alle andere mensen op Sint Maarten.
1: Ja. Iedereen.
0: Hebben ze daar ook een storm of zo?
1: Ik
0: hebben wel een storm te beginnen in de huiskamer.
1: Ik maar storm even.
0: We gaan naar deze goede song. We gaan hem gewoon niet aankondigen, omdat hij gewoon echt goed is. Het is niet de eerste keer dat we deze laten horen.
1: Er is ook niets dat we hier draaien dat niet goed is. Dus
0: see it again.
1: Er is niets dat we hier draaien dat niet goed is.
0: Oké. Okay.

0: geef ons wat meer info, Greg.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk ook een andere versie van de commissar.
1: Ja, ja. Dat, die andere versie is van Falco. Maar qua geluid is After the Fire voor mij de best.
0: Maar wie was er eerst, Falco of After the Fire?
1: Ze is om mijn bij dezelfde tijd
0: uitgekomen.
1: Mm-hmm. Om mijn bij.
0: Maar eigenlijk is Falco, moet je dat zeggen, populairder of beter, heeft beter gescoord.
1: Ja, ja.
0: Met Rocky Amadeus.
1: Rocky dan, Amadeus en Genie.
0: Genie was een domme plaat.
1: Machine Brand. Heeft een aantal goeie.
0: Ja. Genie was een vreemde song, man. Dat ligt wel een persoonlijke ervaring.
1: Nee, we gaan door met goeie. Die ervaring wil ik straks horen, buiten de uitzending.
0: Maar waar is die Falco precies nu?
1: Amadeus,
0: Amadeus?
1: Ja, man, al jaren. Hij is al jaren, man. In de jaren 90. Amakeo. Op zijn Surinaamse. Amanyai.
0: Amakeo. Oké, nou, in ieder geval, wat hij heeft achtergelaten is goed.
1: Ja, man.
0: Maar die Falco, prachtig. Die Rock Me Amadeus was... Vooral ja. Die remix, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Mooi de remix van deze.
1: Jawel.
0: Dit is onze man.
1: Ja, man. Phil Collins. Let goed op je stereo, hè.
0: Yes.

0: jaren gaan tellen.
1: Ja, ja, zeker weten. Maar mensen zullen zich ook afvragen wat studio betekent. Tijdens het schrijven van deze plaat, Amabe Prinangawang, soort Roland synthesizer. En dan, goed, Amabe Karasasu studio. En dan, mam, ik was aan van, het is een meisje die verliefd is op een jongen, maar dat studio heeft helemaal geen betekenis. Amabe Loba geluid, vandaar.
0: It's a studio sound. Just say the word. Studio. Ik hoop niet dat iemand die luistert en zegt van, hé, de eerstvolgende baby noem ik ook studio.
1: Ja, kaka, resu. Asidio na meisje, asuna boy.
0: Studio. Wat is je achternaam ook alweer? Wat is je achternaam?
1: Mijn achternaam. Ja, Noordwijk.
0: Ja, wat is je naam? Studio Noordwijk.
1: Op zo'n feestdag, excellentie. We gaan naar de volgende. En,
0: ik blijf er nog even bij Phil Collins.
1: Jawel, zeker weten. Ja, en de betekenis hiervan hoeven we niet, weet je zelf al.
0: Oh, oké, okay. Je bedoelt de team-up met Philip Bailey?
1: Ja, van N2FR.
0: Ja, ze hebben veel geld gemaakt, die twee.
1: Ja man, ja man.
0: Dat is 85, hè?
1: Ja.
0: Midden in de roos.

0: She'll take your heart, but you won't feel it.
1: Mm-hmm.
0: Wees die meid, John.
1: Zo, dat is een lauwe toch. Mooie meid, maar ze is een easy lover. Mm. Dadelijk een Lucy.
0: Ik bedenk aan die song van... She's with you, but her eyes is at the door. Man eater.
1: Ja, ja, ja, ja. Echt dezelfde op en bij.
0: Ai.
1: Wat if one winter a winter why?
0: Wegwezen.
1: Wegwezen. Een mooie plaat. Nice.
0: Ja, man. Maar Philip is er nog, toch?
1: Philip, ja, ja, ja, maar dat deed hij, man. Phil Collins ook toe.
0: Ai. Ja. En de jongens van de Pet Shop Boys, die zijn er nog?
1: Ja, ja, ja, ja. Hmm? Ja, ja, ja, ja.
0: En, zijn je niet naar de overkant gegaan? Nog
1: niet naar Suburbia, nee.
0: Okay. Maar heb je Suburbia niet op die lijst?
1: Is dat, maar ze hebben zoveel muziek. Goeie.
0: Nou
1: muziek,
0: ja, ze dus, zijn hier tenminste bekend geworden met West End Girls.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat doen we, West End Girls.
1: Arigel.